0: een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane

0: Eteman, Roxana, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
1: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
0: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
1: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En ja, we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
0: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Ja, dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
1: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
0: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
1: Nee, tuurlijk. Kijk, wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen, of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie, maar in ieder geval samen in de Naked Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af en nu gaan we wel in die label een stap terug, maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie, gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
0: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
1: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
0: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
1: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
0: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
1: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
0: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
1: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en de reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmeurs Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal

0: ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
0: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7 tegen 6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konits goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijn heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is, Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
0: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog 2 keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan 1. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
0: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Kooimeers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
0: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer voor me. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, hurry up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Alsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt. Wat vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Benelink door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje. En nu Bevo.
1: Nou, dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
0: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is er bij, Stijns, Kai Smits is terug, Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
0: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Stijns, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Verstijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden, dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
0: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Ossel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
0: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
0: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken, Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag. Tot snel. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Get out.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooie is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, daar is Van Driel, Mike Thorup, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een

0: beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Ja, klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
0: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
0: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van inderdaad de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
0: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op één sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben waarvoor wie het één grote speeltuin is? En gewoon denken van goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
0: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op één sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op één sport en ook nog een internationale droom hebben. Is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paraatleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dichtbij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
0: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben. Zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
0: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talenten. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
0: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport. Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport. En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben. En die ons team compleet kan maken. Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet. Anderen kijken wel al naar ervaring omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van hey, hoe snel pak jij tips op. Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig zeg maar, succespercentage vandaag.
0: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breedte sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Ja, zeker. De talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
0: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

0: Sean.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen. Ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met Zola. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitschakeld in de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als ze voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO-vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk zeg maar 2 koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook zeg maar wat tot dit jaar eigenlijk de Cimac Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook nog niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar. Het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevende sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik.

0: ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
1: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen. Het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
0: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
1: Zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
0: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
1: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
0: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
1: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, is ook de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we een lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar een lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
0: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat
1: Ja.
0: zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
1: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op en je gaat op zoek naar studie en dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook, hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten, maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens, waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu, ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus we hebben, ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live. All
0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Ede Oog.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want ja, er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
2: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus ja, atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen, want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slot van rekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
2: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook eigenlijk in wezen de geldstromen naar het IOC.

0: mee. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
0: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen, omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan. Waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade. Maar die kan je niet meer handhaven, want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht en ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen en niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarna, Frank?
0: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan, de Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel, maar er zijn heel veel deelnemers. De topspelers en speelsters are not amused, omdat dit bedrag slechts 15% is van de commerciële inkomsten van het toernooi. Nou, bijna alle ATP-toernooien hanteren een 22% regel van de commerciële inkomsten. Het gaat naar de prijzenpot. En in andere sporten, in met name Amerika, hanteren ze zelfs al een 50% regeling. En dat geldt voor de NFL, voor de NBA en de MLB, de Major League Baseball. Een brief ondertekend door onder andere Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Coco Gauff, dat zijn toch niet de minste, houdt een officiële klacht in bij, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar $75 miljoen. Dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar $85 miljoen. Terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar $73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zelf wel. Zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met de al best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, zeg maar tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval en misschien in de qualifiers zou uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
0: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Hè. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. We hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt. Hè? Het PIF stopt ermee.
0: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in het golf. Nou, enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golfwereld in handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal bijna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die LIV Tour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die LIV Tour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf, als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de LIV Tour betreft, het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors, niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval John Rahm is dus dat hij weer in de genade zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes. $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen. En nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers. Ja,
0: ja ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, hè, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkkou, zoals de Engels dat zo mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad, wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA. Dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben, ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. Een cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, mooi is dan, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens een keer in Egypte. Waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor de volgende vier jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan, die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Get out.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurs Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achilles Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad zo gezegd wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat boven

0: gemiddeld goed uitvoert. Dus daar zit echt heel veel trainingsuren in. Er zitten goede afspraken in. Dus dat hebben vader en zoon Konitz goed gedaan. Dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijn heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is, Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al boven gemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
0: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konitz, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
0: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Ubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Pieken op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Koymers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
0: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Koymers Super Handball League of de toenmalige Benelink door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu Bevo.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
0: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij. Steins, Kai Smits is terug. Verstijnen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Janssen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus ja, Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar ja, toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
0: Zeker, en Griekenland is zeker niet, moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Verstijnen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden, dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
0: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Ja, die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van kijk, ja, wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
0: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
0: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me eens voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor Oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sammy Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Ja, Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook wendt of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren gedaan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu begint Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contreien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Thorup, die op de Tour spelen. Plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour. Die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen. En te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden. En wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon

0: handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
1: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
0: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
1: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
0: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
1: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van, hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
0: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
1: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van, hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken, wat kan ik allemaal en waar heb ik talent?
0: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
1: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
0: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh,

0: is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters. Om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
1: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sports kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
0: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
1: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
0: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
1: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport. Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport. En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben. En die ons team compleet kan maken. Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet. Anderen kijken wel al naar ervaring omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van hey, hoe snel pak jij tips op. Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
0: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig zeg maar, succespercentage zo'n dag.
1: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
0: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
1: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
0: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
1: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend, want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt. En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea. Maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitschakeld in de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Het kampioenschap zien ze eigenlijk ook eens goed als ze voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is nog maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk zeg maar 2 koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook zeg maar wat tot dit jaar eigenlijk de CIMAC Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook wel niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar, eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. Twee keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst daaruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV-sport.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV-sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV-sport update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik

0: eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender. Toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken. Maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
1: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
0: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
1: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
0: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt er nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
1: Nee, tuurlijk. Kijk, wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen... Of het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van wildtoerstatus af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
0: Nou, dat is natuurlijk wel even de

0: Ja, wat er wel bij moeten zeggen, hè, het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
1: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannen, bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
0: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
1: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
0: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
1: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan. Want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
0: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, zeker doen. Voor nu, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd. En natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
1: Ja, er komen drukke maanden aan. Maar het is alleen maar hartstikke leuk. Want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat de jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live. All Sports Radio.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Robert.
1: Er is een discussie gaande momenteel tussen het IOC en de atletencommissie. Een in mijn ogen ook zeer terechte discussie. Want er zijn nogal wat strenge regels natuurlijk over wat atleten tijdens spelen op socials mogen zetten. Het IOC zegt het liefst helemaal niks. De atletencommissie zegt vanzelfsprekend dat mogen de atleten zelf bepalen. En dat leidt nu toch tot behoorlijke discussies.
7: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke discussie gaande op dit moment. Wat individuele atleten dan wel of niet kunnen posten op socials. Nou, het IOC is streng en verbiedt atleten om tijdens de spelen foto's en wedstrijdbeelden te plaatsen. Ja, terwijl het natuurlijk enorme extra exposure oplevert voor die spelen en voor de atleten in kwestie natuurlijk. Die zichzelf kunnen promoten en natuurlijk ook hun kledingsponsors. Dus Ja, atleten zijn in het huidige medialandschap zijn eigen media geworden. En het is intussen achterhaald om de mogelijkheden die de nieuwe media bieden, om die te blokkeren voor de atleten. En per slotverrekening zijn de atleten de beste en meest aansprekende ambassadeurs voor de Spelen. Dus het is promotie voor de Spelen en promotie voor de atleten. Dus hierover is het laatste woord absoluut nog niet gezegd. En ik hoop voor het IOC, de Spelen en de atleten dat hier snel een beslissing over wordt genomen. Want het is volstrekt achterhaald om de atleten hierin te beperken. Zij zijn per slotverrekening, hoe je het ook went of keert, de artiesten op het Olympisch podium.
1: Ja.
7: En een podium met een volle zaal. Maar die zaal loopt snel leeg als die artiesten niet performen. Dus als je de artiesten blokkeert, dan blokkeer je ook in wezen de geldstromen naar het IOC. Dus ik vind het een hele domme discussie vanuit Lausanne bekeken. En ik geef de atleten volstrekt gelijk in hun streven om die beelden wel te mogen plaatsen.
1: Maar wat ik dan niet snap is als atleten beelden van zichzelf plaatsen. Ik bedoel, je hebt volgens mij nog altijd zeggenschap op je eigen beeldmerk, zeg maar. Maar is het dan zo dat je, als je zodra je deelneemt aan de Olympische Spelen, dat je dan automatisch je beeldrechten wegschrijft of zo? Dat zou toch ook een rare afspraak zijn?
7: Ja, zeer zeker. Maar ik denk dat het IOC in mijn ogen een achterhaalde gedachte huldigt. Waarin ze zeggen, ja, we willen elke mogelijkheid die een individuele atleet gaat plaatsen in het kader van eigen sponsors. Dat ze dat willen voorkomen. Omdat er dan allerlei mogelijkheden zullen gaan ontstaan. Waarin natuurlijk, dat is te voorspelbaar, atleten die regel gaan overtreden. Dus het is een soort angst, door angst ingegeven blokkade. Maar die kan je niet meer handhaven. Want de atleten zelf krijgen hoe langer hoe meer spreekrecht. En ook hoe langer hoe meer rechten om over zichzelf te beslissen. En niet door Lausanne te laten beslissen.
1: Het is niet de enige discussie momenteel gaande tussen atleten en organisaties. In het tennis hebben we natuurlijk nu ook een behoorlijke discussie gaande. Het gaat om het prijzengeld wat te verdienen valt bij de Grand Slams. En dan nu specifiek naar aanleiding van Roland Garros natuurlijk de eerstvolgende Grand Slam op de kalender. Want dat prijzengeld dat is weliswaar verhoogd, maar is nog niet echt qua percentage redelijk ten opzichte van de inkomsten die toernooien hebben op jaarlijkse basis. Nou, daar hebben de tennissers wat van gezegd. En dat is nu een hele discussie die gaande is. Hoe kijk jij daarna, Frank?
7: Ja, het is inderdaad, Roland Garros komt er natuurlijk aan. De Grand Slam in Parijs. Het prijzengeld is met 9,5% verhoogd naar $72 miljoen. Dat klinkt veel.

0: En Coco Graaf, dat zijn toch niet de minsten, houdt een officiële klacht in bij, of ja, geeft een officiële klacht bij Roland Garros met een kopie van die brief aan de ATP, WTA en de Grand Slams. Het Australische Grand Slam toernooi, in wat we in januari hadden, hanteerde een 16% groei naar 75 miljoen, dat is dus bijna hetzelfde als Parijs. En het US Open ging 21% omhoog naar 85 miljoen, terwijl Wimbledon slechts 7% steeg naar 73 miljoen. Allemaal dus onder die 20% van de commerciële inkomsten. Het ligt dus voor de hand dat Wimbledon, Melbourne en New York ook zullen worden aangesproken door de toppers. En ik zou zelfs sprake zijn, er zou zelfs al sprake zijn van een rechtspraak. Ik vind het streven van deze toppers om meer geld binnen te halen in de prijzenpot. En dat zou niet voor zichzelf zijn, maar dat zou met name zijn voor de spelers die lager geclasseerd staan, tussen de 100 en de 200 op de ATP-ranking en de WTA-ranking. Want die hebben ontzettend veel moeite om zichzelf te bedruipen in hun onkosten. Maar ik vind dat de communicatie hierover niet goed is. En dat komt de goede zaak voor de spelers niet ten goede. Want nu wordt er toch gepercipieerd dat Sabalenka en Jannik Sinner en Alcaraz daar zitten met hun bezwaren om voor zichzelf meer geld uit de wedstrijden te slepen. Maar het gaat hun met name over de lager geplaatste spelers en speelsters. En dat vind ik een heel goed streven, want ik weet, zoals velen, jij ongetwijfeld ook, Robert, dat die lagere geclasseerden die via de qualifiers midden moeten komen, dat die ontzettend veel moeite hebben om rond te komen van het prijzengeld dat ze krijgen.
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik het ook zit er bij mij een klein ergernisje dat het overal waar je de berichten leest, dat het eigenlijk een beetje geïnsinueerd wordt dat de toppers een soort rupsje nooit genoeg zijn en niet tevreden zijn met best wel grote hoeveelheden geld die ze kunnen verdienen. Maar dat het hun juist inderdaad te doen is om die groep, tussen de 100 en 200 op de ranking, die het een stuk lastiger hebben, die in ieder geval in misschien in de qualifiers zou uitgeschakeld zijn of in de eerste ronde, dat juist die meer geld krijgen. Dus daar zit bij mij wel een hekelpuntje dat je dat misschien toch in de media niet genoeg terug ziet of leest.
0: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Het is eigenlijk een redelijk bekend verschijnsel in de sport. Boven in de piramide, de punt, wordt heel veel geïnvesteerd. En in de onderkant van de piramide hetgeen toch de kweekvijver is voor de toekomstige kampioenen, wordt te weinig geïnvesteerd. En dat is een verschijnsel in de sport. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, en dat is het opvallende, dat de consument, als jij en ik naar de sport zitten kijken op televisie, dan willen wij Jannik Sinner zien spelen en Alcaraz zien spelen. En we kijken niet zozeer naar die eerste rondes waar voor ons redelijk onbekende sterren spelen. Dus het is een beetje een wisselwerking, maar de toppers beseffen dit gelukkig wel in het tennis. Maar ze communiceren het in mijn ogen heel slecht. En ze zouden veel meer moeten spreken namens de onderkant van de piramide.
1: We moeten even terugkomen op het hele verhaal rondom het PIF en de LIV Golf Tour. Hebben het eigenlijk de afgelopen twee BV Sport Updates het ook al over gehad. De knoop is nu definitief doorgehakt, hè? Het PIF stopt ermee.
0: Ja, we hadden het er al uitgebreid over, inderdaad, wat je zei. Het getouwtrekken om de wereldhegemonie in golf. Enerzijds natuurlijk de traditionele en zeer sterke PGA Tour. En anderzijds de met veel Arabisch geld, Saudi-Arabisch geld, gecreëerde LIV Golf Tour. Het Saoedische PIF, dat staat voor Public Investment Fund, investeerde tot nu toe ruim $5 miljard in die LIV Tour. En wist een aantal toppers te verleiden over te stappen, met het grote geld uiteraard. En wist bovendien enkele mooie merken aan te trekken als sponsors, zoals onder andere Rolex en HSBC Bank. Nou, dat zijn niet de eerste de beste sponsors van sport. Desalniettemin lukte het toch niet om het heft van de golfwereld in handen te nemen. En heeft de leiding van het PIF, en dat is de kroonprins van Saudi-Arabië himself, Mohammed bin Salman, hij heeft besloten dat LIV het zonder het PIF zou moeten doen. Dat klinkt allemaal daarna een beetje poëtisch, LIV en PIF. Maar goed, dus nu is LIV de Tour koortsachtig een campagne gestart om die

0: Liftour alsnog te laten slagen. Ik vrees, maar dat is mijn persoonlijke inschatting, dat dat een Mission Impossible zal blijken te zijn. Intussen heeft de PIF wel direct bekendgemaakt dat deze misstap geen gevolg zal hebben om alle andere investeringen van het PIF in wereldwijde sport. De koers die Mohammed bin Salman heeft uitgezet om via sport het land extra te positioneren, omdat het te veel afhankelijk zou zijn van de olieverkoop. En ze willen toerisme promoten via sport. Die blijft dus overeind. Ik ben intussen wel benieuwd wat de topspelers in die lifttour gaan doen. Het zijn klinkende namen als Jon Rahm, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio Garcia en Bryson DeChambeau. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Ik vermoed dat ze toch met enige argwaan zullen worden bekeken door de PGA zelf. Als ze met hangende pootjes terugkomen. Maar ja, voor wat het voortbestaan van de lifttour betreft. Het management heeft de investeringsbank Duquera Partners, daar heb ik overigens nooit van gehoord, maar die hebben ze ingehuurd om een nieuwe financieringsstrategie te ontwikkelen. Dit lijkt mij vrij zinloos, nog even los van het vele geld dat het ongetwijfeld kost. Die insteek zou zijn een multi-partner model. Nou ja, ik vrees dat de meeste, zo niet alle potentiële partners en sponsors niet aan boord zullen stappen van een vijand van de PGA Tour. Dus ik denk dat dat een zinloze strijd is en dat het eigenlijk alleen maar bedoeld is om gezichtsverlies te beperken.
1: Het goede nieuws voor in ieder geval Jon Rahm is dus dat hij weer in de genade, zeg maar, is terug aangenomen. Want hij had nog wat uitstaande boetes, $3 miljoen. Ja. Die gaat hij betalen en nu mag hij in ieder geval weer op de DP World Tour spelen. En mag hij dus ook weer meedoen aan de Ryder Cup. Dus wat dat betreft, voor hem zit het wel goed. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere toppers, ja.
0: Ja, ik ook.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BV Sport.
0: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met de Champions League. Weten we, hè, sinds jaar en dag natuurlijk een beetje de milkau, zoals de Engels dat ze mooi zeggen, van de UEFA. Sterker nog, ze hebben weer wat nieuws gevonden. Of nou ja, iets nieuws. Er is weer een nieuwe ronde waar ze heel veel geld op kunnen halen. Want de nieuwe cyclus van de uitzendrechten die staat op het punt om te beginnen.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, dat de Champions League de melkkoe is van de UEFA, dat is algemeen bekend. UEFA mag er erg blij mee zijn, met de recente wedstrijden natuurlijk. Die geven toch weer een extra impuls en reclame voor het neusje van de zalm in het Europese voetbal. Dus het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen dat ze in de onderhandelingsronde zitten met zenders wereldwijd van de Champions League. Er is nu een overal doel van de UEFA om in de nieuwe cyclus, die vanaf 2027 ingaat, per jaar 5 miljard euro op te gaan halen. Opvallend, maar niet verrassend, eigenlijk is de constatering dat ook veel streamingdiensten nu tekenen voor de exclusieve rechten in verschillende landen. Kanaal Plus, Disney Plus, DAZN, Paramount, ESPN, ze hebben allemaal al getekend voor een aantal landen of één land. Dus dat is al helemaal een verandering van de partnerships die de UEFA sluit. In Europa zelf zou UEFA al 19 deals hebben ter waarde van 775 miljoen euro per jaar. Hetgeen maar liefst een 40% stijging is ten opzichte van de vorige cyclus. De cyclus overigens van de UEFA is voor 4 jaar. Dus ze leggen zich nu vast voor de komende 4 jaar vanaf 2027. Dan nog opmerkelijk nieuws. UEFA is van plan ook een eigen streamingdienst te gaan introduceren. Nou, dat is een logische intentie. Of het gaat werken, dat moet natuurlijk altijd nog maar blijken. Maar ze zien dat er zoveel geld gaat binnenkomen en dat die streamingdiensten allemaal in de rij staan. Waarom zou je dan niet proberen een eigen streamingdienst te proberen? Zij willen dat al gaan doen vanaf 2027. Wat ze dan gaan doen met de intussen getekende contracten voor de nieuwe cyclus, ja, dat is voor mij een raadsel. Maar daar vinden ze dan wel weer een uitleg voor. Dus ze zullen ongetwijfeld de clausule misschien in de contracten hebben staan, dat ze op elk moment kunnen uitstappen als ze zelf het gaan doen. Ten slotte, UEFA is ook bezig met nieuwe sponsordeals. Dat gaat natuurlijk altijd wel vrij goed samen. Pepsi is voornemens te verlengen. En Anheuser-Busch, die grote inbev-brouwerij, die vervangt Heineken, zoals we weten. En dat gaat over een verschil van ruim 100 miljoen per jaar. En Nike zou aan boord komen volgens de geruchten om Adidas te vervangen. Nou, wat is dan mooier, Robert, dan dat de finale van de aanstaande Champions League is een Nike-Adidas confrontatie. Want Paris Saint-Germain speelt in Nike en Arsenal speelt in Adidas.
1: Nu wil ik even terugkomen eigenlijk op die streamingdienst. Maar wordt dat dan iets wat naast UEFA TV komt te bestaan? Of wordt het eigenlijk een soort van verlengde van?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat de contracten met de streamingdienst, dat is een beetje gebaseerd op het verleden en op ervaring die ik daarmee heb, is dat de streamingdiensten de eerste keuze krijgen van een wedstrijd live te doen. En dat voor de andere wedstrijden nog eens extra contracten worden gemaakt. Dat zou mij niet verbazen als dat de insteek is.
1: Ja, ik ben trouwens ook wel benieuwd wat Ziggo dan gaat neertellen voor die nieuwe cyclus. Als de UEFA voornemens is om alle prijskaartjes maar eens even omhoog te gooien.
2: Ja, en Ziggo die wil natuurlijk die rechten behouden. Ondanks het feit dat de Nederlandse clubs niet al te ver zullen komen. Ik kan me voorstellen dat een Netflix bijvoorbeeld ook op het vinkentouw zit voor Nederland.
1: Nou, nee, dat is dus nog even afwachten. We gaan van de UEFA naar de FIFA. Want we hebben vorige week het 75ste FIFA-congres gehad. Gianni Infantino, die dan maar natuurlijk weer de hoofdrol, zoals we dat van hem gewend zijn. Zo had hij zich weer natuurlijk kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. Maar hij dacht ook, laat ik een soort vredestichting zijn tussen Israël en Palestina. Maar dat backfired een beetje.
2: Ja, de man overschat zichzelf op een enorme wijze. Dat hebben we ook gezien in de relatie met Donald Trump in Amerika. Hij heeft zich in Bangkok tijdens dat FIFA-congres weer eens van zijn ware kant laten zien. De man die zichzelf een soort wereldleider voelt en kinderhuis beweert te zijn bij de groten der aarde. Hij heeft zich dus inderdaad, wat je zegt, opgeworpen als een vredestichter. Heeft hij al eerder gedaan trouwens een keer in Egypte, waar hij bij de onderhandelingen zou zijn geweest tussen Hamas en Israël. Maar nu vond hij dat hij maar even de mensen van Israël en de mensen van Palestina bij elkaar moest brengen. Nou, in een toespraak voor het congres, voordat hij zichzelf voor de vierde keer kandidaat stelde voor de volgende 4 jaar, die vanaf 2027 ingaan, volstrekt voorbijgaand aan de in de FIFA-statuten vastgelegde maximale termijn van 3 keer 4 jaar. Dus dat negeert hij volkomen en hij stelt zichzelf zonder enige uitleg weer kandidaat. Maar goed, in die toespraak nodigde hij de voorzitters van de voetbalbonden van Israël en Palestina uit op het podium. Kennelijk in de vaste veronderstelling dat hij wel eventjes beide heren elkaar de hand kon laten schudden. En dat er vrede zou ontstaan tussen Palestina en Israël. Nou, hoe kan je jezelf overschatten? Beide heren overigens weigerden, kwamen wel op het podium. Maar er ontstond een verhitte discussie tussen Infantino met beide heren. En met name met de heer Rajoub, dat is de voorzitter van de Palestijnse Voetbalbond. Die discussie liep zo ver op dat de door FIFA geregistreerde beelden, dat doen ze zelf om te voorkomen dat er verkeerde beelden de wereld overgaan, die beelden werden op een gegeven moment bevroren, zodat deze niet de wereld zouden overgaan. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen met telefoontjes in de zaal en die hebben dat wel gefilmd en die beelden die stonden op social. Infantino werd dus min of meer gedwongen een einde aan deze poppenkast te maken door de wens uit te spreken dat beide landen zouden inschrijven voor een onder 15 jaar toernooi waaraan, naar zijn zeggen, alle 211 bij FIFA aangesloten landen zouden meedoen. Nou ja, vervolgens omhelsde hij beide heren, die vervolgens het podium verlieten zonder elkaar ook maar een blik waardig te gunnen. Nou ja, intussen heeft diezelfde Infantino, zoals alles er nu voor staat, al meer dan de helft van alle stemmen binnen voor de verlenging van zijn voorzitterschap. Geen vragen gesteld over 3 keer 4 periodes of 4 keer 4 periodes. De Afrikaanse landen, de Zuid-Amerikaanse landen en de Aziatische landen maken samen 111 stemmen van de 211, dus dat is meer dan de helft. Die zou hij al hebben ingepalmd. Ja, dan nog even over FIFA gesproken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het WK dat de komende zomer plaatsvindt in Amerika, Canada en Mexico. Twee opmerkelijke zaken. Allereerst, er is nog geen enkele van de 104 wedstrijden uitverkocht. Dus ook de finale niet. Nou, FIFA kwam in januari dit jaar met een persbericht dat er meer dan 500 miljoen aanvragen waren voor WK-tickets. Dan zou je denken dat er al veel zou zijn uitverkocht. Zoals in voorgaande WK's het geval is. Maar het is dus even anders. Ten tweede, FIFA heeft nog geen uitzenddeal met India, nog met China. En dat zijn toch niet twee onbelangrijke markten en partijen. En zo kort voor het toernooi. Dus dat zegt wel wat. Dus Infantino die zou eens een beetje moeten indammen met al zijn uitingen. Maar dat lijkt me een zinloze voorspelling of zinloos advies. Want daar luistert hij toch niet naar.
1: Nou, dat is bij elkaar trouwens wel even goed voor ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Hè? Dus het is een aanzienlijk deal als je een aanzienlijk ding als je geen deal hebt met India en China qua uitzendrechten.
2: Ja, dus, en dat zijn bovendien landen waar het voetbal nog heel erg kan groeien. Dus dat zou een soort prioriteit moeten zijn van FIFA. Maar goed.
1: Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de BeverSport.

0: Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
7: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
11: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 13 mei. En vandaag in deze uitzending gaan we vooruitblikken op de finales in de Eredivisie in het tafeltennis. Dat vindt bijna traditioneel gezien plaats op Hemelvaartsdag. Dat is morgen dus al. En ik ga erop vooruitblikken met Robert Stolwijk van de NTTB, de Nederlandse Tafeltennisbond. Verder ga ik praten met Linde Schumacher. Zij is teammanager van Team NL Roeien over het trainingskamp wat het team gehad heeft in Zell am See in Oostenrijk. Praat ik met Rosella Passier. Zij is captain of marketing bij de KNVB. En ik ga het met haar hebben over hun voorbereidingen op het wereldkampioenschap voetbal van aanstaande juni en juli in Amerika onder meer. En natuurlijk ook Mexico en Canada. En verder praat ik met Ziggo Sport Racing commentator René Hoogterp over die o zo prachtige meimaand op de Indianapolis Motor Speedway. Met als hoogtepunt uiteindelijk de Indy 500. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
11: Jason Collins, de eerste openlijk homoseksuele speler in de NBA, die is overleden aan de gevolgen van kanker. De Amerikaanse oud-basketballer is 47 jaar geworden. In 2013 vertelde Collins tijdens zijn basketbalcarrière dat hij op mannen viel. En hij was daarmee de eerste sporter in een van de vier grote Amerikaanse sportcompetities die dat deed. Collins speelde 13 jaar in de NBA. Hij kwam uit voor de Houston Rockets, de New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics en de Washington Wizards. Collins kwam in 2013 uit de kast in een essay dat hij schreef voor Sports Illustrated. Hij kreeg er toen veel lof voor, onder meer van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama.
0: All Sports Radio Live.
11: Op Hemelvaartsdag gaan we landskampioenen kronen in het tafeltennis. Bij TTV Hilversum gaan de finales in de Eredivisie Dames, de jeugdkampioensgroep en de Eredivisie Senioren bij de Heren gespeeld worden. Voor de organiserende vereniging extra feest, want in twee van de drie finales is een vertegenwoordigend team aanwezig. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van de dag en wie maken er eigenlijk het meeste kans op de landstitel? Ik ga erop vooruitblikken met Robert Stolwijk, die coördinator evenementen is bij de Nederlandse Tafeltennisbond, de NTTB. Robert, hele goedemiddag.
12: Hi, goedemiddag.
11: Daar zijn we weer, zou ik bijna willen zeggen. Hemelvaartsdag is altijd zo'n prachtige dag waarop we titels gaan verdelen in het tafeltennis. Hoe staan we er eigenlijk voor dit jaar?
12: Ja, we hebben weer eigenlijk drie prachtige finales op het programma staan morgen. Bij tafeltennis is het zo dat we een najaarscompetitie kennen en een voorjaarscompetitie. Op het moment dat daar twee keer dezelfde kampioen uitrolt, mag je jezelf ook direct landskampioen noemen. En op het moment dat er een andere kampioen in de najaarscompetitie is dan in, in het voorjaar, dan komt er nog een beslissende derde wedstrijd. Die gaat dan zaterdag plaatsvinden. We weten bij de dames al dat dat er gaat komen. Want de kampioen van het najaar, VTV uit Nieuwegein, is in de halve finale van de voorjaarscompetitie uitgeschakeld. Best wel een verrassing, hè, als huidige kampioen. Mm-hmm. Daar was SKF uit Veenendaal verantwoordelijk voor. En ook heel duidelijk, want dat werd een halve finale met een 0-4 uitslag in Nieuwegein. Dus SKF die mag het nu in de finale gaan opnemen tegen Skilla. Skilla toch wel verrassend in de reguliere competitie van het voorjaar. Het team wat het hoogst was geëindigd in puntenaantal. Die heeft in de halve finale afgerekend met Hilversum, het damesteam van Hilversum. Dat was dus even, jij noemde het net al, twee van de drie finales met Hilversum. Nou, dat was bij de dames, had dat ook nog zo kunnen zijn. Zij het niet dat Skilla daar een stokje voor gestoken heeft. En krijgen we dus een damesfinale tussen Skilla uit Leiden en SKF uit Veenendaal. En weten we ook al dat de winnaar daarvan dus komende zaterdag 16 mei gaat spelen tegen VTV voor het algeheel kampioenschap.
6: Ja, dus is daar in ieder geval al verzekerd van een extra spannend derde duel om het algehele landskampioenschap. Toch even terugkomend op TTV Hilversum. Het feit dat ze bijna in elke finale die ze mogen gaan organiseren als vereniging een vertegenwoordigend team hadden zitten, geeft wel aan dat ze het bij Hilversum in ieder geval goed op orde hebben.
12: Dat klopt. Nou is Hilversum ook een van de grootste verenigingen die ons land kent. Dus dan is automatisch je piramide natuurlijk ook wat groter. En wat grotere kans dat je dus ook in de hogere teams een mooi niveau te zien krijgt. Bij de heren is het wel zo dat ze nog niet structureel jarenlang eigenlijk aan de top meedraaien. Maar ook zij zijn eerder al landskampioen geworden. Dat was nog in het coronajaar. Dus zij zijn zeker altijd een partij om rekening mee te houden in de competities.
6: Ja, terug naar de finale bij de dames. Die gaat dus tussen Skilla en SKF. Je zegt al, Skilla was de ploeg die eigenlijk misschien verrassend, maar wel ver bovenaan in het rijtje in de reguliere competitie te vinden was. Zijn ze daarmee ook automatisch favoriet voor de titel?
12: Nee, dat denk ik niet. Dat heeft er ook mee te maken dat de speelsters die achter de tafel staan bij SKF wat meer ervaring hebben in het spelen van finales. Zij hebben ook een ongeslagen speelster in het midden, meervoudig Nederlands kampioen Shuan Men. Dus op voorhand zou ik zeggen dat SKF licht in het voordeel is. Maar goed, wat ik al zei, Skilla stond natuurlijk niet voor niks in de reguliere competitie aan het einde bovenaan. Dus ik denk dat we best een mooi finale tegemoet kunnen zien.
6: Ja, tegelijkertijd met de damesfinale gaan ook de jeugdteams gaan spelen. Finale om de kampioensgroep. Die gaat tussen Red Stars en dus ook tegen en Hilversum, zeg maar, waar we het net over hadden.

0: plaats van de 7 die in de Eredivisie worden gespeeld. 2 keer 5-5. Nou, in de terugduels, thuis bij Red Stars tegen Smash. En thuis Hilversum tegen Skydam. Daar was het verschil dan wel gemaakt. Wellicht met het thuisvoordeel. Dus dat werd een 8-2 overwinning voor Red Stars op Smash. En een 6-4 overwinning van Hilversum op Skydam. Maar dat niveau heeft het hele seizoen eigenlijk gewoon heel erg dicht bij elkaar gelegen. En dat maakt het, naast dat die jeugdcompetitie altijd al wel spannend is, maakt het natuurlijk extra mooi. En het zijn ook voor de jeugdspelers, die spelen vaak maar één keer zo'n grote finale, hè, want die stoten daarna vaak door naar de seniorencompetitie. Is dit de allermooiste wedstrijd die ze tot dan nog toe hebben kunnen spelen in hun tafeltenniscarrière.
1: Ja, en die finale is dan weer net een ander format. Want dat is weer het team dat als eerste 6 punten binnenhaalt, die mag zich kampioen noemen.
0: Ja, dat klopt. Bij de jeugd wordt er gespeeld best of 10 eigenlijk. Hè. Dus op het moment dat jij 6 wedstrijdpunten punten binnen hebt, is de finale beslist. Bij de senioren is dat zo dat met 4 gewonnen wedstrijden het geval is en maximaal 7 potjes. Ja.
1: Ja, waarom is het eigenlijk zo dat de jeugd een misschien een ander format speelt dan de senioren?
0: Nou, bij de jeugd gaat het ook naast de kwaliteit van wedstrijden ook om de hoeveelheid. Hè. Meer spelen is meer wedstrijdervaring. Ook voor de ontwikkeling van spelers. En we zien bij de Eredivisie, de senioren topsport, laten we zo maar zeggen. Zien we toch dat het met name gaat om de kwaliteit, om hoogniveau wedstrijden. En wordt er vaak minder, worden er minder wedstrijden afgewerkt.
1: En als we dan kijken naar de teams van Red Stars of Hilversum, wie acht jij zelf misschien favoriet in die finale?
0: Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen, omdat er in Hilversum wordt gespeeld, dat voor de spelers van Hilversum een klein voordeel op zou kunnen leveren. Nou is het wel zo dat met een finale als deze wij de zaal zoals die normaal gesproken wordt gebruikt heel anders gaan inrichten. Ook met een andere sportvloer erin. Dus dat thuisvoordeel als in speelomstandigheden, dat vervalt denk ik. Dus ja, wat mij betreft is dit een geheel gelijkwaardige finale.
1: En dan hebben we uiteraard ook nog de finale bij de senioren, bij de mannen. Taverso en Hilversum daar dus in de finale. Ja, ik zou bijna willen zeggen, ja, Taverso, bijna vanzelfsprekend dat die in de finale staan. Maar is dat eigenlijk wel zo?
0: Ja, Taverso is toch wel het team wat de laatste jaren structureel in de absolute top van de Eredivisie meedraait. En ook al diverse keren in de laatste jaren die landstitel heeft opgeëist. Ook nu weer zijn zij de favoriet. Tegenover hen staat Hilversum. Hilversum heeft ook een heel goed seizoen gespeeld. En deze twee teams zijn eigenlijk wel de teams die er toch wel bovenuit steken. Leuk detail wellicht is dat in de reguliere competitie Taverso en Hilversum ook al een keer tegenover elkaar stonden. En dat het toen een 4-3 overwinning werd voor Hilversum. Dat was niet met dezelfde spelers als waar nu in de finale mee wordt aangetreden. Maar het geeft wel aan dat beide teams echt aan elkaar gewaagd zijn. En dat het absoluut nog geen gelopen race is. Met denk ik een licht voordeel toch wel voor Taverso.
1: Ja, en zij zijn al in het bezit van de najaarstitel, Taverso. Dus als zij winnen, dan zijn ze al geheel landskampioen.
0: Yes, inderdaad. Op het moment dat zij nu weer de overwinning pakken morgen, dan betekent dat kampioen najaar en voorjaar en dus automatisch ook landskampioen 2025-2026. Ja, correct.
1: Ja, en anders mogen ze zaterdag weer op herhaling tussen die twee.
0: Ja, mocht Hilversum morgen aan het langste eind trekken, dan mogen ze inderdaad komende zaterdag direct op herhaling. 1 dag rust ertussen. En volgt er daarna gewoon een tweede confrontatie met nog meer op het spel, namelijk de landstitel.
1: Ja, is het dan zo dat die finale ook gewoon hier in Hilversum gespeeld wordt? Of gaat dat dan in Zoetermeer gespeeld worden?
0: Nee, dat wordt in dezelfde zaal weer in Hilversum ook gehouden. Ja.
1: Ja, en datzelfde geldt ook bij de vrouwen?
0: Datzelfde geldt ook bij de dames. Yes, Hilversum is al een aantal jaren zeg maar de locatie waarmee wij samen die finales organiseren. Zij hebben ook een mooie grote accommodatie die daarvoor uitermate geschikt is, met 2 aparte zalen ook. Vandaar dat we ook de combinatie met de jeugdfinale daar kunnen maken. Dat maakt het dat het met een mooie centrale ligging en ook de locatie, dat we daar deze finales prachtig kunnen organiseren.
1: Nou, nu is de toegang voor het spektakel gratis, dus mensen kunnen er vooral naartoe. Maar mochten mensen er niet naartoe kunnen, hoe is het anders het beste te volgen?
0: Nou, beide wedstrijden, of eigenlijk alle drie de wedstrijden.

0: Martijn ook te volgen via onze eigen livestream. En die livestream die laten wij lopen via het YouTube-account van de Nederlandse Tafeltennisbond. Dus daar voor degenen die niet naar Hilversum kunnen komen. En ben je in de gelegenheid, doe het vooral wel, want de sfeer is altijd geweldig. Zeker met de jeugdfinales ook erbij, zorgt altijd voor wat extra sfeer. Maar als je echt niet in de gelegenheid bent en toch die finale graag zou willen volgen, dan kan dat via ons YouTube-kanaal door middel van onze livestreams.
1: Dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Dan gaan we ons verheugen op die finales dus van vanmorgen in Hilversum van alle Eredivisie tafeltennis. Mag ik je hartelijk danken, Robert Stolwijk van de NTTB, voor je tijd. En alvast heel erg veel succes en ook plezier morgen.
0: Dankjewel en jij ook bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: want it. James Hype en Kim Petras Drums hoor je bij All Sports Radio Live. De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
1: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
0: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
1: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
0: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
1: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeente of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
0: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
1: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Selamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
0: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
1: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is. Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
0: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus dat iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
1: Zeker weten. Ja, ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
0: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
1: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
0: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juist de persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de. Die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
0: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien, waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
1: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. Ja, en toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
0: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
1: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
0: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat viel mee.
1: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
0: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus, dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
1: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
0: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
1: Nee, dat is ook richting Oostenrijk, inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus
0: Kijk.
1: dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
0: Maar ja, ik hoor wel. Dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
1: Ja, dat moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
0: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
1: Klopt.
0: jammer?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar en zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland en voor de volgende uitzendingen weer door.
0: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
1: Dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.

0: Senior. Move Your Feet hoor je hier bij All Sports Radio Live. Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
0: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
1: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
0: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
1: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
0: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
1: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
0: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
1: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
0: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En ja. Dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodige overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dank je wel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Sam Veld, been a while hier bij All Sports Radio Live. Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
1: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
0: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
1: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
0: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
1: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, ja, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
0: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
1: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
0: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Hè. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
1: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus we komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
0: Ja, precies.
1: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd ondoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
0: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops 7 dagen later. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
1: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook een hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat die wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
0: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
1: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De pitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
0: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
1: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus nee, maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
0: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
1: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een leuk feestje.
0: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
1: Graag gedaan.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, is dat allemaal in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En ja, je hoorde net de promo van de BV Sport. Laat dat nou vanmiddag ook gewoon zijn. Hè? Tussen 3 en 4 schakel dan weer in met Frank van der Walbaken en ikzelf. En in de studio vandaag is Erik Klein-Nagelvoort. Hij is de voorzitter van de Hockeybond. Maar hij is ook heel erg nauw betrokken met zijn bedrijf Bluefield Agency. Met het ontwikkelen van AI. En laat daar nou net een interessante in zijn. Want ja, AI in de sport. In hoeverre is dat een toevoeging? En in hoeverre moeten we daarvoor oppassen? Nou, laten we daar het lekker over gaan hebben vanmiddag in een nieuwe uitzending van de BV Sport. En komende vrijdag zijn we er uiteraard ook weer gewoon met All Sports Radio Live. Gaan we onder meer vooruitblikken op de 24 uur van de Nürburgring. Met ook Max Verstappen daarin aan de start. En dat gaan we doen met vanuit Nürburg. Laurens Stade van motorsport.com. Hij is daar aanwezig en kan ons al het laatste nieuws vanaf het circuit vertellen. Dat en meer komende vrijdag in All Sports Radio Live. Voor nu wens ik je alvast een hele fijne dag. En schakel zo meteen in. Maar mocht dat niet lukken, alvast een hele fijne hemelvaartsdag. En tot vrijdag. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
3: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
4: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Kerking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over een gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympisch talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
1: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
0: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
1: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympisch talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
0: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
1: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
0: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
1: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
0: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
1: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van, hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk.

0: gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
0: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
0: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
0: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
0: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
0: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen? Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage zo'n dag.
0: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
0: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Want ja, die vraag, waar komt het geld uit de sport nou eigenlijk vandaan? Nou, daar weet bijvoorbeeld sportmarketeer Frank van der Walbaken alle antwoorden op. Hij is ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben natuurlijk ook gisteravond, maar ja, eerlijk is eerlijk, vooral de week ervoor natuurlijk, dat die schitterende wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain natuurlijk gewonnen die wedstrijd en ook gisteren gelijk gespeeld bij Bayern, dus die gaan door naar de finale. Jij wilde toch even de salarisstrookjes van de beide clubs langs elkaar leggen?
2: Ja, dat vind ik wel opvallend. Want met Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar in dienst zetten Paris Saint-Germain eigenlijk een soort waanzinnig salarisrecord neer. En dat is een record, maar niet om trots op te zijn in mijn ogen. Maar ook na het vertrek van deze wereldsterren is de Europese wereldkampioen loonstrookjes gebleven. Toen de Parijzenaars voor het seizoen bijna alles wonnen wat er te winnen viel, werd 544 miljoen overgemaakt aan salarissen voor de spelers. En dat is meer dan de eerste achtervolgers Liverpool, Manchester City en Real Madrid. En Bayern München, de verliezer dus van gisteravond in de halve finale van de Champions League, was ongeveer 100 miljoen goedkoper uit dan Paris Saint-Germain. Hoewel de Qatarese eigenaar heeft wel aangekondigd te stoppen met dat enorme financiële beleid richting de spelers. Gaat hij nu naar zijn zeggen inzetten op jongere categorie spelers? Dat betekent dit niet dat de club het zuinig aandoet. Want voor het zesde jaar op rij leed Paris Saint-Germain in 2025 40,1 miljoen euro verlies. Ondanks de jackpot in de Champions League en de WK-deelname voor clubs, waar ze ook veel verdiend hebben. In die zes jaar, en nu komt het, verloor Paris Saint-Germain in totaal 928 miljoen euro. Ik begrijp eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, dat nog vol, is toegestaan in de regels van een UEFA of een FIFA, dat als een club maar jaarlijks verlies draait. Ze zeggen altijd dat er regels zijn en dat er regels komen, ja. Maar het blijkt niet. Maar goed, opvallend is dat in een andere uitslag bij de kerngezonde opponent Bayern München, dat in diezelfde periode dat Paris Saint-Germain dus 928 miljoen verlies leed, maakte Bayern München 199 miljoen winst. En alleen daarom zou je eigenlijk moeten gunnen dat Bayern München de wedstrijd, de halve finale zou hebben gewonnen. Maar goed, zo werkt het niet. En dat moet ook niet zo werken. Maar je zou het ze wel gunnen.
1: Maar ik snap even, je hebt toch dat hele financial fair play. Waar komt dat op de hoek kijken? Want je mag volgens mij niet meer dan zoveel miljoen over vijf jaar verliezen. Maar ik zie nog weinig straf voor. En dan hebben we het nu over Paris Saint-Germain. Maar wat denk je van Chelsea, wat een soort bodemloze put is waar geld in gestopt wordt? En ook ja. Manchester City heeft natuurlijk wat overtredingjes boven het hoofd hangen.
2: Ja, het is voor mij ook volstrekt onverklaarbaar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken, maar dat geldt dan niet voor Manchester City en Chelsea, maar dat geldt wel voor Paris Saint-Germain. Dat is eigendom van Qatar. En Qatar is ook weer sponsor van de UEFA Champions League. En Qatar is natuurlijk helemaal een land waar Infantino overigens woont. Dat zijn allemaal indicaties dat de voetbalwereld, zowel FIFA als UEFA, graag vrienden blijven van de mensen in het Midden-Oosten. En dan met name de staatjes van de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, waar ontzettend veel geld is te halen via sport.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval weer lekker selectief met z'n allen. Dan Real Madrid. Het wordt er niet vriendelijker op daar zo momenteel de situatie. Doen natuurlijk nergens meer om mee. Ze zijn uitschakeld onder de Champions League. Nou ja, de beker waren ze natuurlijk al uit. Kampioenschap zien ze eigenlijk ook zo goed als voor een neus voorbij vliegen. Er zijn 6 spelers die niet meer met de coach willen praten. Alvaro Arbeloa. En Mbappé is helemaal persona non grata. En ook bij de fans. En dat is ook ook wel heel erg interessant.
2: Ja, ik vind het niet anders dan een soort ordinaire ruzie schijnt er gaande te zijn binnen de selectie van Real Madrid. Jij noemde al een aantal punten. Met name sterspeler Kylian Mbappé, dat toch niet de eerste de beste. En ik denk dat menig club en menig land hem graag zou willen hebben. Dus hij zal bij het WK ongetwijfeld in de Franse ploeg schitteren. Maar hij schijnt op zichzelf niet goed te liggen binnen de anderen, binnen de spelersgroep. En de club die is sowieso al volop in het nieuws over de dingen die jij net zei, maar ook vanwege de speculatie dat de special one, José Mourinho, de hoofdcoach zou gaan worden voor de tweede keer overigens. Nou, het is toch maar de vraag of je daarin moet zijn. En ja, alles behalve ideaal natuurlijk ook voorafgaand aan de Clásico tegen FC Barcelona aanstaande weekend. Niet dat ze dat, als ze zouden winnen, dat ze dan alsnog landskampioen kunnen worden. Dat is een hele kleine kans. Want ik meen dat Barcelona 9 punten voorsprong heeft op dit moment. As we speak. Het is rommelen in Real Madrid toch in wezen. En daar kan je over discussiëren altijd natuurlijk. Maar eigenlijk de club met de meeste historie en ja, de meeste impact in het voetbal.
1: Ja, het is zelfs 11 punten op dit moment. Kan je nagaan, de voorsprong.
2: Oh, dus, 11 punten zelf.
1: Dat, ja. Dat is helemaal interessant. Met nog 4 wedstrijden te spelen. Dus die Clásico kan nog wel eens de kampioen gaan beslissen. Maar goed, we hebben al heel veel besproken deze BV Sport update, Frank. Maar we hebben natuurlijk nog de groene en de gele kaart. Aan wie ga je ze deze week uitreiken?
2: Nou ja, de gele kaart die ligt voor de hand. Die heb ik net genoemd. Eigenlijk al gaat naar Real Madrid wat mij betreft. Voor de onrust die ze stoken. Ze hebben natuurlijk voldoende krediet bij de fans. Maar desalniettemin vind ik het beleid daar op dit moment absoluut niet prijzenswaardig. Dus wat mij betreft geel gaat naar Real Madrid. Het groen gaat wat mij betreft naar Eneco. Eneco keert terug in het wielrennen. Naar Rabobank, dat ook is teruggekeerd. Komt er nu een tweede bekende wielersponsor van het verleden, komt terug. De Eneco Tour vanaf 2026 voor mannen en vrouwen. Dat is de Tour of Holland. En zowel, we hadden al NIBC, maar NIBC als hoofdsponsor van de Tour is verkocht. En het merk gaat grotendeels verdwijnen. En het verdwijnt onder de ABN AMRO vlag. Dus NIBC heeft afgehaakt. Maar Eneco wordt nu de naam en heeft een meerjaren overeenkomst aangegaan. En dat is dus de Tour of Holland voor zowel mannen als voor vrouwen. En dat verdient wat mij betreft een groene kaart voor het energiebedrijf Eneco. Dat ze terugkeren in een oude wereld die ze geen vruchten of die ze behoorlijk wat vruchten heeft afgeleverd.
1: Ja, ook omdat ze nou eigenlijk twee koersen redden wat dat betreft de zaakjes. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de Tour of Holland die ze dan nu overnemen. Maar ze integreren nu ook zeg maar wat tot dit jaar eigenlijk de Cimac Ladies Tour was. Die redden ze eigenlijk ook van een zekere dood wil ik nou ook nog niet zeggen. Maar die is in ieder geval ook wel toekomstverzekerder nu door onder die vlag te gaan rijden.
2: Ja, de Eneco Tour vindt overigens plaats van 13 tot en met 18 oktober 2026. Dus het is nog even te gaan, maar het is het najaar. Het is eigenlijk de laatste, de afsluiting van het wielerseizoen.
1: Tot slot eigenlijk nog even de vraag der vragen natuurlijk. Want volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de BV Sport. Ik ben benieuwd, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wie we te gast gaan hebben, Frank?
2: Ja, ik heb uitgenodigd en hij heeft positief gereageerd, waar ik erg blij mee ben. Erik Klein-Nagelvoort, jou ook wel bekend, Robert.
1: Zeker.
2: Is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Waar we de komende zomer ook het WK voor mannen en voor vrouwen samen met België zullen kunnen meemaken van het hockey. Maar hij is tevens algemeen directeur van een groep van bedrijven die zeer nadrukkelijk bezig is met artificial intelligence. En dus ik heb hem graag als gast, want we gaan natuurlijk praten over de hockeywereld en het succes van de Nederlandse ploegen. 2 keer goud in de laatste Olympische Spelen. Maar ik wil het ook graag met hem gaan hebben over de invloed van artificial intelligence in de sport. En hoe ziet de toekomst eruit voor de sport met artificial intelligence? Is het een plus of is het een min? Of is het beide? Dus ik ben zeer benieuwd naar wat hij daarover te zeggen heeft. Want het is voor mij vooralsnog een groot raadsel wat de sport met AI gaat doen.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal volgende week meemaken. Frank van der Walbaken, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd, voor het ons weer bijpraten rondom alle laatste nieuwtjes. En zien we elkaar volgende week weer in de Beversport.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC

0: Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde, dat we een nieuwe Eneco-tour in Nederland gaan krijgen met mij als cruise-directeur. Ja, dat ik natuurlijk poepietrots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij. Maar net wat je zegt, voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
0: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En ja, we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Ja, dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
0: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En ja, dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat time schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet ja, jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
0: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen. Of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat

0: komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar. Tig Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hoger label van deze twee wedstrijden.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg
0: Ja.
1: maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
0: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World
0: Ja.
1: Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn
0: Ja.
1: dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk
0: Ja.
1: stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
0: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te
0: Ja.
1: organiseren?
0: Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat
0: Ja.
1: zeker doen. Voor nu, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel
0: Jullie
1: succes
0: bedankt.
1: aan de tekentafel.
0: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel.
2: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5, op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio Live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
3: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
3: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
4: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: De BV Sport wordt verbonden door KPN. Het netwerk van Nederland.
7: Voetbal. Mijn naam is Jurre Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
11: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport hier op All Sports Radio. Mijn naam is Robert Denneman en uiteraard bij mij in de studio sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag.
9: Hallo Robert.
1: Ja, fijn dat we weer lekker losgaan met een nieuwe editie van de BV Sport. En ja, ik vind het heel erg leuk, de persoon die je hebt uitgenodigd, want dat is weer grappig achter de schermen. Wij zien hem hier bij ons heel vaak voorbij komen op ons zusterstation, New Business Radio. Maar jij dacht, dit is het echte station, All Sports Radio. We moeten hem gewoon in de BV Sport hebben.
9: Ja, kijk, als je het over hockey hebt, dan denken we natuurlijk nog heel fris terug aan Parijs. Olympische Spelen. Mannen en vrouwen, goud.
1: Ja.
9: Nou, dus beste hockeyland ter wereld. Nou, dan moet natuurlijk de voorzitter van die club hier in Nederland moet een keer voor de, nou, niet voor de camera's, maar voor de microfoon hebben.
1: Ja, in dit geval is dat Erik Klein-Nagelvoort. Erik, welkom in de studio.
12: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
1: En we gaan het ook over iets, we gaan natuurlijk over hockey hebben, Frank. Maar jij dacht, we doen nog een kleine twinkslag vandaag in deze uitzending.
9: Nou, kijk, ik wil straks Erik graag vragen om zichzelf te introduceren over zijn werk, zijn dagelijkse werk. En dat is buitengewoon fascinerend in de huidige wereld. Het gaat met name over artificial intelligence. En ik wil wel eens weten van Erik wat nou de invloed wordt van AI op de sport. Niet zozeer op hockey, ook natuurlijk, maar op elke sport.
1: Ja.
9: En ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen op dit moment.
1: Nou, daar gaan we straks alle antwoorden op krijgen in deze BV Sport. Maar eerst is het tijd voor de BV Sport Update.
13: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, Frank, vertel, wat is het laatste nieuws?
9: Nou, het zal je niet verbazen, Robert, dat ik weer begin met mijn grote vriend Gianni Infantino.
1: Nou, ik moet al een beetje lachen, want ik weet waar dit heen gaat.
9: Hij was weer eens in het nieuws de afgelopen week. Dat is ook niet nieuw, want hij is wel elke week in het nieuws. In een soort global conference in Beverly Hills. Ja, hij houdt van chique orde, hè, Infantino. Sprak hij een groot gezelschap toe. En The Athletic, dat gezaghebbende sportmedium, omschreef dat als volgt. The sports administrator, turned clown, was making his speech in front of capital investors and international leaders. And he was asked why investors should put their money into football. Infantino antwoordde, let me tell you one thing. Do you know what the definition is of FIFA? Well, FIFA is the official happiness provider to humanity since 1904. He then picked up a football which has been placed on a table next to him and said, because this is happiness. This is not a soccer ball. It is a magic tool that transforms people into happy people. So if you invest in FIFA, you invest in happiness. Dat waren de woorden van Gianni Infantino. Hij liet het daarbij en weigerde antwoord te geven op vragen die daarop volgden. Waarom FIFA de rechten om dit wereldwonder van het aanstaande WK in Amerika nog niet had weten te verkopen in landen als China en India. Niet de minste landen als je promotie wil bedrijven voor het voetbal.
1: Nee, dat is ongeveer een kwart van de wereldbevolking.
9: Ja, twee werelddelen met veel mensen die dus geen happiness krijgen deze zomer. Nou goed, dan van de ene gek naar de andere gek. President Donald Trump denkt dat hij overal verstand van heeft. En hij bemoeit zich natuurlijk overal mee, maar dat wil nog niet zeggen dat hij overal verstand van heeft. Maar goed, hij meende zich ook te gaan bemoeien met media deals die de meest populaire sport in de Verenigde Staten, dat is de American Football, dus de NFL, de National Football League, heeft afgesloten voor recordbedragen over de televisierechten. En dat komt met name van de streamingsdiensten. Dus dan is het eigenlijk een vorm van pay television.
1: Ja.
9: Een onderzoek liet hem zien, Donald Trump dus, dat wil je alles zien, je bent een echte fan dus, dan kost dat extra opeens $600 per seizoen. Nou, Trump bemoeit zich ermee en stelt dat de sport zichzelf hiermee buitenspel zet. Ik kan hem daarin niet helemaal ongelijk geven overigens. Maar
1: nee, ik wou zeggen, dat klinkt nog niet heel gek.
9: Nee. NFL-baas Roger Goodell, wel bekend natuurlijk, diende echter direct van repliek met een gegeven dat 87% van alle wedstrijden in de NFL op het open net te zien zijn. Nou, 87% vind ik een acceptabel percentage.
1: Ja.
9: Hoe dan ook, op de vraag of de overheid gaat ingrijpen, antwoordde Trump, I don't know, but I don't like it. Een kort antwoord, conform Trump.
1: Ja.
9: Punt is, wat ik net al zei, dat ik vind dat hij ergens wel gelijk heeft. Er is een tendens gaande in de sport gaan we het straks ongetwijfeld ook over hebben met Erik. Dat men toch dreigt te zwichten voor het grote geld. En dat men niet denkt aan het belang van de fans. En hoe je het ook went of keert, de levensader van de sport is de band met de fans. Als je die gaat verstoren of zelfs doorknippen, dan kan je het schudden, want dan lopen de fans weg, lopen de sponsors weg, lopen de media weg.
2: Ja.
9: En dan gaat de consument iets anders kiezen. Dus hij heeft in dit geval, moet ik meneer Trump een keer ergens een beetje gelijk geven. Dus.

0: aan kleden. En doet via ook een contract met de bond. Maar goed, nu heeft Adidas besloten in antwoord op deze deal die Nike heeft gesloten met de bond. Om de Duitse Bundesliga met 100 miljoen euro te gaan steunen. In hun strijd om op de golflengte te komen van de Engelse Premier League. Laat die 100 miljoen nou precies het bedrag zijn dat Nike betaalt voor die mannschaft. Dus overigens, het is opvallend. En opvallend vind ik ook nog wel even te melden voor onze luisteraars. Dat als ze gaan kijken wat ze natuurlijk gaan doen naar de aanstaande WK de komende zomer. De mannschaft speelt nog in Adidas, want het contract met Nike gaat pas in vanaf volgend jaar. Dus Adidas kan dit jaar nog scoren. En over Adidas en de Wereldcup te spreken, vind ik dat Adidas, en dat zoiets verwacht je eerder van Nike dan van Adidas, maar Adidas heeft iets heel creatiefs gedaan. Die hebben de sterren die in Adidas kleding spelen, ik noem maar een paar, Lamine Yamal, Douay, Pepe, het zijn jonge spelers, die maken hun debuut in het WK. Die spelers die hun debuut maken, die krijgen boven het Adidas logo op de borst van het shirt, krijgen ze een logootje met debuut. En het mooie van debuut, het is een internationaal woord. Ja. Dus iedereen begrijpt het. Dus het is een waanzinnig goede merchandising deal.
1: Leuk.
0: Want de jeugd wil natuurlijk die sterren, want Lamine Yamal heeft nu al miljoenen jeugd als volgers. Die willen dat speciale WK-shirt waarin hij heeft gespeeld, willen dat hebben. Vind ik een hele creatieve stunt van Adidas.
2: Ja. Zeker, en dat hebben ze goed voor elkaar. Ja, zeker met Yamal en zo van deze. Die is nu net 18 of zo. Die heeft al 3 landstitels of zo met Barcelona.
0: Ja, en Douay zal waarschijnlijk ook een ster van het WK worden. Hè?
2: Ja.
0: Ook een enorm talent. Nou, we gaan van het voetbal nu even naar een andere grote sport waar we het ook vaak over hebben. De Formule 1. Dat de belangrijkste bron van inkomsten in de internationale sport, hoe langer hoe meer, komt uit de uitzendrechten voor die sport. Dat is al langer bekend. We weten het uit de Olympische Spelen, uit het wereldkampioenschap voetbal, uit de Champions League. Hè, maar nu zeker ook uit de Formule 1. De sport beseft dan ook, althans de grote internationale sport, dat je beter met verschillende partijen per land moet praten. Want zo heeft de Formule 1 nu een zeer lucratieve deal kunnen sluiten met Sky voor de komende 5 jaar voor een bedrag van $1.4 miljard.
2: Zo.
0: Voor de landen Italië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Voor slechts 3 landen. Zo'n bedrag. Nou zijn dat wel 3 landen waar behoorlijk interesse is voor het autoracen. Maar dit bedrag is maar liefst 55% meer dan de huidige deal voor 870 miljoen. Dus kan je nagaan, het is in 1 jaar gegroeid met 55%. En met name Italië is natuurlijk in komst door Antonelli. Kimi Antonelli die op dit moment na 3 gewonnen races op rij op nummer 1 stand in de wereldkampioenschappen staat. Nou, Italianen zijn natuurlijk helemaal gek van racen. Ja. Het zou nog interessanter worden als die jongen ooit de overstap maakt
2: naar Ferrari. Ja, precies.
0: Maar goed, Italië is dus bereid meer in de buiten te tasten. Het aantal kijkers is sinds Kimi ook aan het front is gestegen al in Italië alleen met 25%.
2: Zo.
0: Dus het zegt nog wat. Dan heb ik nog een aantal korte nieuwtjes. Die ga ik even achter elkaar opdreunen. De sinds 1970 bestaande Panini WK-albums. Dat zijn de plakplaatjes die meedoen aan het WK. Die hadden een deal met FIFA. Daarop stonden ze. Die deal is gestopt door FIFA. En FIFA is een deal aangegaan met het Amerikaanse bedrijf Fanatics. Nou, neem voor mij maar aan dat een pure geldkwestie is natuurlijk. He, meneer Infantino kennende. De Panini-plaatjes zijn een begrip. En ik vind dat je in het kader van de sport dienen. Bepaalde tradities moet je heel voorzichtig zijn met die door te knippen. Die Panini-albums zijn een begrip voor de jeugd. En ze zijn ook ontzettend veel waard geworden. Recentelijk is er een album uit 1970. Dat volledig was geveild op een veiling voor €12.000.
2: Ja.
0: Dus ik vind dit ook weer een teken aan de wand dat de FIFA dreigt alleen maar te gaan voor het grote geld.
2: Maar kijk, nu krijgen wij met z'n drieën, kijk, ik ben nog relatief jong, in mijn 30, maar krijgen we allemaal warme gevoelens bij het merk Panini. Hè? Dan denken we gelijk aan die voetbalplaatjes. Maar ja, kinderen die nu opgroeien, wat voor hun maakt het toch weinig verschil of Panini die boekjes maakt.

0: Of Fanatics in dit geval. Want ja, die blijven die voetbalplaatjes gewoon houden. Kijk, wij hebben daar nog romantische herinneringen aan. Maar ja, dat zegt de jeugd van tegenwoordig toch niet zoveel.
1: Ja, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb proberen dat te achterhalen, maar dat is me niet gelukt. Wat Fanatics nou gaat doen. Gaan die ook plaatjes doen? Of gaan die hele andere dingen doen? Het zou me kunnen voorstellen, misschien weet Erik daar meer van, dat in het kader van de ontwikkelingen in de samenleving met artificial intelligence, dat ze hele andere dingen gaan doen voor fan engagement.
0: Ja.
1: Dus daar denk ik, kijk, sport wordt verweten vaak dat ze niet genoeg innovatief zijn, dat ze te traditioneel zijn, maar sport drijft voor een zeer belangrijk deel traditie. Dus we moeten wel meegaan natuurlijk en we moeten moderniseren en we moeten innovatief zijn in de sport, maar we moeten bepaalde tradities moeten we wel handhaven.
2: Ja.
1: Dat is althans mijn mening.
2: Wat ik me kan voorstellen dat je in-game gaat verzamelen. Omdat je de gamebouwers willen natuurlijk dat al die jongeren in die games blijven spelen.
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat je als Fanatics dan zegt, joh, ik zorg dat ze in-game die plaatjes gaan verzamelen. Want dan heb je stickiness gecreëerd.
1: Ja.
2: Het zou iets kunnen zijn. Ik bedenk het ter plekke, maar dat zou zijn wat.
0: Een beetje wat ze. Dat was misschien dat het jullie weinig zeg maar een beetje als FIFA Ultimate Team wat ze in.
2: Precies. Ja.
1: Goed. De Franse Ligue 1 heeft een nieuwe hoofdsponsor. De league heet nu officieel Ligue 1 McDonald's. Even los van het feit dat ik altijd zou adviseren het om te draaien, dus McDonald's Ligue 1, maar dat even terzijde. Vraag ik me ook af of dit wel verstandig is. In de kader van de steeds maar kritischer wordende consument krijgen we een moment, sooner or later, dat de consument vragen gaat stellen bij sponsors als Coca-Cola, als McDonald's.
2: Ja.
1: We streven allemaal de jeugd binnen te halen. We streven allemaal een gezonde jeugd. We weten allemaal dat Coca-Cola en McDonald's toch een vraagteken oproepen, zeg ik het voorzichtig, over de gezondheid van de jeugd.
2: Ja.
1: Dus ik vind de Ligue 1, dat is het neusje van de zalm op het voetbalgebied in Frankrijk. Als je die nu moet laten sponsoren door McDonald's, ik weet niet of ik dat nou best verstandig is. Ik denk dat hier weer sprake is van iemand die bezweken is voor het grote geld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar is dat nu pas officieel? Ik dacht dat Ligue 1 en McDonald's heel lang samen iets deden.
1: Nou, ik heb nu een officieel persbericht gekregen.
0: Oké.
1: Dus misschien was het er al, buiten mijn weten, en is het nu eindelijk eens een keer getekend.
0: Oh, dat kan ook,
1: zijn misschien niet zo snel. Maar. in eigen land, goed nieuws, vind ik wel, dat hebben Talpa en de NOS een deal gesloten over de beelden van het wereldkampioenschap voetbal voor de aanstaande zomer.
0: Ja.
1: NOS heeft die live rechten behouden.
0: Ja.
1: Maar samenvattingen en fragmenten uit wedstrijden kunnen en zullen ook bij SBS6 te zien zijn. Dus ook bij het populaire programma VI. En dat vind ik een goede zaak. Dat bijt de NOS niet. En dat promoot alleen maar het voetbal in een heel andere context dan de NOS het brengt. Dan, de laatste paar jaar was er sprake van dat sommige hele jaar doorsporten zouden switchen van zomerspelen naar winterspelen. Dat heeft te maken met het feit dat de zomerspelen langzamerhand te druk gaan worden en winterspelen nog ruimte hebben. En er zijn natuurlijk sporten die het hele jaar door bedreven zouden kunnen worden. Die zou je bijvoorbeeld kunnen onderbrengen bij de winterspelen. Dat zou dan ingaan in de 2030 winterspelen. Maar het IOC heeft nu besloten daar definitief van af te zien. Voorlopig. Maar over die 2030 winterspelen gesproken. Daar heb ik begrepen, daar komen we straks ook nog even op terug. Maar het is natuurlijk zo of dat het fantastisch is als het lange baan schaatsen zich gaat afspelen in Tiel of in Heerenveen.
2: Ja.
1: Dat is een hele mooie ontwikkeling. En het is weliswaar een beetje gek. De winterspelen vinden plaats in Zuid-Frankrijk, rondom Nice. En dat een onderdeel van die winterspelen 1500 kilometer verderop plaatsvinden.
0: Ja.
1: Dus ik kan bij de eerste bezwaren die ik heb gehoord van de Nederlandse atleten. Die zeggen, ja, natuurlijk willen we graag in Heerenveen schaatsen, want we kennen de baan. Dus we hebben misschien een betere kans op een duis. Maar aan de andere kant missen ze dan
2: het Olympische
1: magische gevoel van het Olympische.
2: Ja.
1: Want ze komen, ik zou het wel een keer per jaar in Tiel af.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel relatief gezien. Natuurlijk in Europa klinkt dat heel ver. Maar als je bedenkt dat in 2008 de zomerspelen in Beijing, dat het paardensport was, volgens mij ook in de buurt van Shanghai. Dat zijn natuurlijk ook duizenden kilometers verderop.
1: Ja, wij zijn in Nederland natuurlijk, dat zeggen de Amerikanen ook altijd. Als iemand een uur moet rijden naar zijn werk, dan zitten wij al te klagen hier in Nederland. In Amerika rijden ze vaak 2 uur naar hun werk.
0: Ja.
1: Dus de afstanden in Nederland zijn enigszins overdreven aandacht krijgend. Wat droevig nieuws helaas. Ted Turner, de mediagigant en eigenaar van de Major League Baseball franchise Atlanta Braves. En voormalig eigenaar van de NBA, National Basketball Association franchise, de Hawks. En de National Hockey League franchise Thrashers is vorige week op 87-jarige leeftijd overleden. Ja. Ted Turner was de oprichter onder andere van CNN. En later TBS en TNT. Dus geen, niet de eerste, de beste meneer die het heeft, heeft moeten laten afweten. Dan tenslotte wel heel erg droevig gesteld vind ik wat er is gebeurd in België. Eddy Merckx, een van de beste wielrenners aller tijden. Uh-huh. En ook een man die geen vijanden had. Een waanzinnige sportman. Die kreeg nu ook terecht een standbeeld in zijn geboorteplaats. Een klein dorpje buiten Antwerpen. Daar stond dus een fraai standbeeld. Van Dalen hebben ze kop eraf gerukt.
2: Ach.
1: Je vraagt je toch af wat die mensen bezielt. Eddy Merckx had geen vijanden. En wat heeft Eddy Merckx nu gedaan om zo'n standbeeld te vernietigen?
2: Ongelooflijk.
1: Ja, dat vind ik toch wel een teken van de samenleving van de huidige wereld. Ja. En dat doet me gewoon pijn. Want Eddy Merckx, een waanzinnig interessante sportman. Echt een unieke sporter. Waarvan elke generatie er maar één of twee kent.
0: Ja.
1: Dus... dat is eigenlijk het einde van mijn nieuwsblokje. Ik had een ander einde gewild, maar goed.
0: Nou ja, precies. Nou ja, het zijn inderdaad mensen die alleen maar aan het rillen om het rillen. Dat voegt ook weinig toe aan de samenleving. We gaan zo meteen natuurlijk in gesprek met onze gast van vandaag, Erik Kleinagelvoort. We zijn benieuwd naar hoe dat eigenlijk zit met AI in de sport.
3: Het spel van de Pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Milo en de Miami Sound Machine. Dr. Pressure hier bij de BV Sports.
1: Waar worden sporters van betaald? En wie verdient nu echt het grote geld? Dit is de BV Sport.
0: En bij ons in de studio vandaag Erik Klein-Nagelvoort, voorzitter van de KNB, de Hockeybond, maar ook actief in alles wat de techniek is, AI is met zijn Bluefield Agency. Erik, nogmaals welkom in de studio. Ik vind het superleuk dat je hier bent, want we gaan het over hele interessante dingen hebben vandaag. Maar allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want je kunt natuurlijk met twee petten opzitten vandaag. Aan de ene kant vanuit het hockey, aan de andere kant vanuit de AI-kant. Wat is nou het meest interessante als het gaat om die twee combineren voor jou? Want jij bent er dagelijks mee bezig.
2: Ja, allereerst is voor mij als persoon superleuk dat ik deze twee dingen heb, want ik ben met twee passies bezig. Dus dat is echt superleuk. Wat het heeft, ik scheid het altijd tussen coach, fan en atleet perspectief. Vanuit het, we gaan er zo nog wel dieper op in, maar vanuit een fan perspectief biedt het heel veel kansen om je favoriete speler te gaan volgen of wat met nieuwe media te gaan werken. Dus hyperpersonalisatie. Vanuit een coach perspectief is het interessanter en efficiënter om te gaan analyseren waar nu onze coaches zitten te kieën en avondenlang in hotels heel saai werk aan doen zijn, terwijl ze creatief en strategisch aan de gang moeten. Dus daar zit een kans. En voor een atleet kun je allerlei mooie schema's door je coach laten maken, maar kun je ook door de computer laten doen. Dus, en dan zelf testen, creatief, of dat beter. Dus ik zie best wel veel mogelijkheden. Dus het saaie, domme werk eruit halen, dat is eigenlijk mijn samengevat op jouw antwoord. Of op jouw vraag, mijn antwoord op jouw vraag. En dan de creativiteit zijn gang laten gaan, want dat is waar sport om gaat.
0: Ja, want dat zou natuurlijk zonde zijn als de creativiteit uit de sport verdwijnt. Zeker. Want dat is uiteindelijk wel het leukste.
2: Ja, zeker. En ik geloof ook echt dat we, dat zie je eigenlijk in alles in de maatschappij, dat we de drang naar gaan naar een stadion of een wedstrijd steeds meer zullen gaan voelen en krijgen, omdat we te veel al achter die techniek en achter die schermen zitten. Dus dat zie je nu natuurlijk met festivals en dergelijke, maar dat zie je bij de sport ook. Dus zie mij niet als iemand die alleen maar denkt van het moet tech en het moet high media en zo. Heel veel mogelijk, maar ik zie de combinatie vooral zitten.
3: Erik, als ik jou google, dan lees ik dat jij organisaties helpt meetbare groei te realiseren.
2: Ja.
3: Geldt dat ook voor de Hockeybond?
2: Ja, ik probeer die rol wel te hebben in het bestuur. Ik ben natuurlijk, we hebben een directeur en 60 medewerkers bij de Hockeybond. En daar zit ik boven in het bestuur als voorzitter. Maar probeer het de directeur wel te inspireren om inderdaad te kijken naar meetbare groei. En ik geef af en toe ook wel een AI-workshop. En ik denk ook na over nieuwe media en nieuwe concepten op dat vlak. Dat doe ik zowel voor de Nederlandse Hockeybond als de FIH op dit moment. Ja. Dus ik vind het leuk om daar vanuit mijn rol, als ik dat toch aan boord heb, dan ook over mee.
3: Je noemt de FIH, dat brengt mij direct op een vraag. We zijn het beste hockeyland ter wereld, dat hebben we bewezen in Parijs.
2: Ja.
3: Moeten we niet eens de Nederlandse voorzitter hebben van die FIH?
2: dat zouden we leuk vinden, denk ik. We hebben geprobeerd 4 jaar geleden een Belg naar voren te duwen. Dat is in het hele stem niet gelukt. Want dan zie je toch dat je one country, one vote. Ik was in dat proces, in het overdracht van mijn voorganger Erik Cornelissen, heb ik die stemming meegemaakt. En ik dacht echt dat ik naar het Songfestival zat te kijken. en dan zie je dat het toch om andere dingen qua governance in de wereld gaat, in sportbonden, dan alleen over governance. En
3: ja, we zitten het one country, one vote systeem. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
2: Ja, dus je
3: moet het in voetbal ook bij de FIFA.
2: Ja, je moet het spel op een andere manier gaan spelen. En dat ben ik gaan doen. Misschien zal ik dat kort vertellen. Wat voor mij belangrijk was dat wij op de momenten gingen spelen dat het clubhockey niet aan de gang was. Dus de nieuwe FIH-voorzitter is een coach die ik in mijn, ik ben oud scheidsrechter. En ik kwam hem in de wereld altijd tegen als coach. En dus ik wist heel goed dat hij Europees hockey heel goed snapte. Hij heeft ook in België gewoond. Tayyab Ikram, hij woont in Macau en is in Pakistan. Met goed hart, goed hart voor hockey. En ik zei tegen hem, we zijn natuurlijk bij de top 10, zijn er 6 Europese landen actief. Dus wil je dat wij echt mee gaan bijdragen aan deze sport, dan moet je zorgen dat dat het clubhockey vooraan staat. En daar heeft hij wel naar geluisterd. Dus sindsdien spelen we in Windows en vliegen we niet meer de hele wereld over voor een paar wedstrijden, maar doen we dat in mini-competities. En als onze competitie klaar is, in plaats van iedereen over de kling jagen, want wij hadden als resultaat alleen maar discussie met clubs en overbelastbare spelers en noem al die discussies maar op. En dat is wat je helemaal niet wil voor een sport.
0: Nee, dan krijg je een beetje hetzelfde inderdaad als in het voetbal. Maar terug naar dat one country, one vote systeem.
2: Ja, ik ging er mooi vanaf, hè?
0: Maar nu is hockey natuurlijk een veel kleiner sport dan het voetbal. Ja. Gaat er wel veel geld in om, maar veel minder geld in hoeveelheden dan in het voetbal. Maar we hadden het al net over halve gekken in de BV Sport Update deel met natuurlijk Gianni Infantino.
2: Ja.
0: Hoe zorg je er nou voor dat er niet zo'n gevaarlijke gek als een Gianni Infantino in het hockey voorzitter wordt van de Internationale Bond?
2: Ja, dat is heel veel lobbyen, heel veel praten. En even voor je idee, one country, one vote. Ik zit bijvoorbeeld in een vergadering naast Noorwegen. Hè? Dus ik ben de NDNE en dan komt Noorwegen daarnaast. Ja, en dat is ook met Noorwegen. Dus zijn met al die voorletters van heel veel landen heel veel praten over wat goed is voor de ontwikkeling van hockey. En dan beïnvloeden wie de beste persoon is. Om een voorbeeld te geven, toen deze voorzitter het werd, toen hebben wij wel gezegd, oké, we willen je steunen. Maar dan willen we ook nog wel een extra Europese seat hebben. Dus op jouw vraag net, Frank, om van moeten een Nederlandse voorzitter. Wat we wel hebben geregeld is dat er een Duitse dame nu, de oud technisch directeur van Duitsland, een speelster van het nationaal Duitse team, drie keer Olympisch goud, of drie keer Olympische Spelen moet ik zeggen, nu in de board zit. Dus in de FIH-board. Dus we zijn wel op die manier bezig om te beïnvloeden. Maar dat is op een andere wijze. En dat gaat heel indirect. Ja.
3: Maar als jij gevraagd zou worden, zou jij de ambitie hebben om FIH-bestuurder, CQ-voorzitter willen zijn?
2: Ik weet niet of ik de tijd zou hebben daarvoor. Want het is extreem veel tijd. En in de huidige carrière, huidige tijdgebied zou ik dat niet kunnen. Ik zou wel in de board kunnen zitten. Maar niet als voorzitter, denk ik. Want dat kost op dit moment zoveel tijd. Met het bedrijf wat ik ernaast heb, zou dat echt veel te veel tijd. Als ik zie wat de huidige voorzitter doet, die zit de hele dag in het vliegtuig. En die reist de hele wereld af. Wat je eigenlijk zou moeten doen. En wat de voorganger niet heeft gedaan. Dus je moet echt wel voelen bij wat in landen speelt.
3: Maar even terug naar de Nederlandse situatie. Hoe voelt het voor jou als voorzitter te zijn van werelds beste?
2: Ja.
3: In de sport waar je voorzitter van bent.
2: Enorm gelukkig man. Aan de ene kant. Dat gaat naar mezelf toe. Maar enorm trots. En tegelijkertijd, het is een van de mooiste bonden, vind ik, waar je voorzitter van mag zijn. Dus enorm eervol. Even naar Parijs toe. Ik stond letterlijk, dat heb ik niet vaak meegemaakt, met de beide finales na het halen van goud. Echt met tranen in mijn ogen. Omdat je dan weet wat al die jongens en meiden ervoor hebben gedaan. En welke families, wat er allemaal verhalen achter zitten die ik ook deels ken. En er komt zoveel emotie los. Dat is dan prachtig van een sport. En dan ben je zo onnoemelijk trots op je land. Wat we doen voor het land. En wat je ziet voor een vrijwilligers. Wat er allemaal achter zit. Wat zijn niet alleen die ouders. Maar ook al die clubs en al die vrijwilligers. Dat is gewoon heel eervol. Dat is eigenlijk wat...
3: Werken deze goede resultaten, dat kan ik toch wel zeggen. Werkt dat nou door naar de jeugd? Merken jullie dat door twee keer goud helpt om nieuwe leden te werven?
2: Ja, niet het effect van Utrecht. Toen we in een enorme groeispurt zaten. Maar na corona hadden we een enorme dip. Zoals alle sportbonden dat hadden. Maar we zien wel dat bij de jongetjes is het aardig aan het groeien. En bij de jongste jeugd is het ook sinds de Olympische Spelen gelukkig weer gaan groeien. Dus gelukkig wel, want de jeugd heeft de toekomst. En als dat niet zo zou zijn, daar zagen we echt een grote dip. En dat is nu echt de goede kant op het gaan.
3: Als ik jou vraag, hè, als je de sportpiramide bekijkt, hè, de top van de piramide hebben jullie bereikt. Zeer dominant, heel prima. En de onderkant van de piramide, die volgens velen, niet altijd terecht overigens, maar te weinig aandacht krijgt bij sommige sporten.
2: En dan bedoel je dan breedte hockey?
3: Nou, de onderkant van de piramide, waar ja. de aanwas van nieuwe leden
2: ja. Ja.
3: En potentiële toppers. Ja. Die vijver, hoe voller die vijver zit,
2: zeker.
3: Hoe beter gevist kan worden naar talenten. Ja. Als jij nou een sponsor hebt, zoals een prachtige sponsor Rabobank.
2: Ja.
3: En die stort 100 en jij mag zeggen hoe ik dat ga verdelen. Doe je dat dan 50-50 of doe je dat? Hoe?
2: Nou, sterker nog, Rabo heeft daar best wel invloed op. Wij hebben de Hockey Foundation opgezet om in de achterstandswijken, in de moeilijke wijken in Nederland hockey te kunnen opzetten, waarvan nature geen hockey zal starten. En Rabobank heeft tegen ons gezegd, wij willen wel doen, maar dan moeten jullie aan die foundation gaan werken. Dus je ziet daar ook wel de kracht van de sponsor. En gelukkig op een maatschappelijk doel, wat ook ons doel was. Hè? Dus het is niet handjes op de rug en bond, jullie gaan dat doen, anders krijgen jullie geen geld. Dat is echt een coöperatie. Maar zo werkt het wel samen. Dus Rabo heeft echt een maatschappelijk doel. En daarin werken we heel fijn samen en past het ook heel goed. Dus wij, als je kijkt naar de stroming van gelden, dan zijn de NOC gelden, hè, die besteden we aan de top. En als er dus minder geld gaat, er ook minder naar de top. En de andere gelden, die gaan ook echt naar de breedte en de groei van de sport. / Rabo gelden bijvoorbeeld.
0: Ja, dan zeg je, Erik, Rabo zegt dan ook van, hè, ga hockey opstarten op plekken waar van nature eigenlijk weinig hockey is. Ja. Dat is natuurlijk een prachtig streven, want hè, zo boor je ook weer een nieuwe doelgroep aan. Maar hoe is dan ook, zeg maar, het enthousiasme voor het hockey in dat soort gebieden? Want ja, we kennen hockey. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar het heeft natuurlijk wel een beetje het stereotype dat het alleen in wat welvarende buurten te vinden is.
2: Ja, wij het heel hard werken. Als je daar begint, ze hebben geen idee wat hockey is. Ook niet wat het betekent, lid van een vereniging te zijn. Dus het is echt langs deuren gaan en helpen. En met hele kleine aantallen beginnen. Relatief veel vrijwilligers erop. En dan maar sleuren. En daardoor hebben we nu wel in de wijk Feyenoord, dus naast de voetbal, hebben we een bloeiende vereniging. In Amsterdam hebben we Amsterdam Dynamics, midden in Zuidoost. We hebben in Diemen een vereniging. Ja, zo hebben we 10-12 foundation verenigingen. Sommige zijn zoals Feyenoord nu 600-700 leden inmiddels. Sommige zijn nog 30. Sommige zijn nog 100. En dat is langzaam groeien. En in Feyenoord was het grappig, is me leuk om te vertellen. Dat begon met een heel klein aantal. En toen kwam natuurlijk ook de blonde paardenstaartjes die niet elders lid konden worden. En toen kreeg je een hele mooie mix van oud en nieuw soort leden bij in onze sport. En het is voor mij, als je mij hoort praten, dan ben ik ook totaal. Hè, ik heb allemaal vinkjes.
0: Yeah.
2: Maar je wil juist niet dat je die vinkjes. Dus als ik iemand ga vragen, wil je erbij horen? Denkt die ander, ja, maar waarom wil ik bij jou horen? Want ik ben helemaal niet jouw cultuur. Dus wij moeten heel veel. En daar is het heel mooi gelukt om dat van de grond af op te bouwen. En wat we dus nu hebben gedaan is het van een heel echte focus, het lampje zetten op die gebieden. Is het tool gegeven aan de huidige verenigingen. Dus we hebben nu een aantal verenigingen uitgekozen die zeggen, pak dit middel nou eens ter hand en ga nou eens de wijk in en de scholen in om ook andere type hockeyers, andere demografie naar binnen te halen.
3: Ja, want ik zou me kunnen voorstellen dat een samenwerking, of laten we eens kijken, meer uitgespitte samenwerking met scholen, met het onderwijs,
2: zeker
3: heel goed kan helpen. Want ja. Heel veel scholen hebben geen gymnastieklokaal meer. Klopt. Is opgeofferd aan een extra leslokaal.
2: Ja, klopt.
3: En de gymnastiek heeft geen prioriteit meer op veel scholen.
2: Ja.
3: Gelukkig is dat alweer voorzichtig aan het veranderen.
2: Ja, er zijn best wel veel verenigingen die, hockeyverenigingen, maar ook andere verenigingen, hoor, maar die om die reden zeggen van, joh, laten we die school dan lekker bij ons op die velden overdag sporten. Ja. Want die staan toch leeg. Ja. Ja, want als je langs sportvelden overdag rijdt, dan kun je kanon afschieten. Dus zorg dat die scholen erop komen en dan krijg je die overflow, plus dan kun je ze ook nog eens een keer een stick in de hand geven. Kunnen ze ook zien wat dat is.
3: Ja.
2: Is het alleen maar goed voor de sport. Het is wel, als je het hebt over die scholen, best wel arbeidsintensief. En waar we na corona mee te maken hebben, is natuurlijk ook het aantal vrijwilligers behoorlijk is afgenomen, los van de maatschappelijke trend. Dus mensen die zijn best wel conceptief natuurlijk, was wel een punt. Maar nu zeggen ze, ja, waarom zou ik het moeten doen? Maar ja, je moet veel tijd in scholen steken. Ik ben ook uit schoolbanken gevist toen ik 7 jaar oud was. En ben daardoor ook, want ik kwam niet uit een hockeygezin. En dus dat is wel wat het is. En mijn kinderen zijn nu wel door mij gaan hockeyen, 3 kinderen. Maar dat is, je moet er wel mee in aanraking komen. En dat is wat je, waar veel werk in zit.
0: Ja, want waar ligt nou de grootste uitdaging voor een sportbond? Want in principe alle sportbonden zijn potentieel uit dezelfde vijver aan het vissen natuurlijk. Hè? Ja. Je hebt er gewoon een x-aantal mensen die je kan werven. Maar waar ligt nou de grootste uitdaging voor een sportbond? Is dat inderdaad het aantrekken van nieuwe jeugdleden? Is dat het behouden van leden? Want zeg maar, die studieperiode is ook altijd zo'n precaire periode dat mensen haken of aanhaken of afhaken. Of is het ook de mensen die zeg maar na een eventuele professionele carrière, zeg maar de masters afdeling, om die te behouden? Wat is nou, waar ligt nou de grootste uitdaging?
2: Ja, eigenlijk bijna all of the above. maar als ik de grootste zit hem in de middelste groep. Omdat daar de grootste uitstroom bij alle sporten is. 16 tot 24 jaar die je benoemt. Mm-hmm. Dat kinderen gaan studeren, andere interesses. Bij meiden ontstaat iets anders omdat ze in de overgang zijn. En vertrouwen, kwesties, alle dingen die waar we mee proberen te helpen. Maar we ze toch verliezen. En dan ben je ze of helemaal kwijt als sport. En als mens, ik zou het heel erg vinden als je... Ik vind het niet erg als je niet alleen in mijn sport niet meer terugkomt. Maar dat je wel gaat bewegen. En dat is, helaas zien we dat ook in die leeftijdscategorie. Dat is de grootste zorg. En aan de voorkant zit waar we het net over hadden. De jongste jeugd, daar moeten we gewoon veel aandacht aan besteden. Die laatste categorie. We hebben recent een uitstroomonderzoek gedaan. En 60% van de oud-hockeyers zegt, ik wil wel weer terugkomen als ik een leuk team heb of mindere verplichtingen en dergelijke. En daar zijn we begonnen met een nieuw format Hockey Sevens. Bijvoorbeeld op een vrijdagavond, op een dinsdagavond. En daarna een borrel met je vrienden. En dat werkt supergoed.
3: En dat is ook een kleiner veld.
2: Kleiner veld, minder, maar wel met je bal en stick bezig zijn, maar niet 70 meter hoeven over te steken.
3: Heb jij als hockeysport last van het feit, en het is absoluut een feit dat al achterhaald is, voeg ik er direct aan toe, maar het leeft nog wel dat het hockey heeft een soort stempel, een imago van een beetje een kaksport.
2: Ja. Ja.
3: Ik als zelf hockeyer weet dat het niet meer zo is, want maar het leeft nog wel. En het wordt ook bevestigd. Ja. Als je op de parkeerplaatsen kijkt bij de hockeyclub. Zie je BMW, zie je Audi, zie je Mercedes, Volvo's. Dus heb je daar last van?
2: Zeker. Met wat ik net zei. Om die andere doelgroep te benaderen. Zeker. Hè, om te groeien ook. Dus als we doen ook elk jaar onderzoek daarna. Naar imago-onderzoek. En daar komt dat elke keer in terug. Je noemde net Parijs. Gelukkig is na Parijs dat beeld gaan schuiven. Dus de niet-hockeyer, dat is een heel positief signaal. Die is positiever over onze sport gaan denken dan daarvoor. En een significante verschuiving van 4 jaar geleden. Dus dat is, of van voor de Olympische Spelen. Dus die Olympische Spelen hebben op dat vlak iets heel goed gedaan voor degene die niet onze sport beoefenen. En dan is het de kwestie van het naar binnen halen om met interessante concepten waar we het net over hadden om ze te verleiden in onze sporten een keer mee te doen.
3: Wat mij intrigeert, als we het over dit onderwerp hebben, over het al of niet bekakt zijn van de sport.
2: Ja.
3: Jullie hebben het nog wel steeds over de heren hoofdklasse, dames hoofdklasse, gewoon niet de mannen hoofdklasse en de vrouwen hoofdklasse.
2: Ja, terecht. Ja, terecht. Ja, er zitten allerlei van dat soort. Ook bijvoorbeeld, ik had laatst, zei ik TD, hè, en dan zeggen mensen TD, T dan zo. Nou, ik ooit dacht bij mezelf, het wordt nog erger wat ik nu zeg. Wat is, hoe bekakt kun je het hebben? Dus daar moeten we in cultuur, al willen we openstaan, moeten we in woord gebruiken, want het zit altijd in taal.
3: Ja.
2: Dus daar moet je wat in doen.
3: Nou ja, en daarin helpt natuurlijk ook dat jullie Rabobank hebben als hoofdsponsor en niet ABN AMRO. Met alle respect voor ABN AMRO, maar zeker. Het zou voor de consument zou het misschien logischer zijn als ABN AMRO hoofdsponsor zou zijn van de hockeybond, zoals ook sponsor zijn van heel veel clubs.
2: Ja.
3: Dus Rabobank natuurlijk, en die al zo lang.
2: Ja.
3: En duurt dat nog lang, dat contract?
2: Ja, zeker. We zijn nog jaren aan elkaar verbonden. En we zijn al bijna 25, 30 jaar onderweg.
3: Ja.
2: Het is ongelooflijk dat je zo lang... Ja, ik weet niet of jij vanuit jouw ervaring dit al eerder hebt gezien.
3: Mocht aan de wieg staan van het...
2: Ja, dat weet ik. En weet jij het jaar nog precies?
3: Dat was het jaar voorafgaand het WK in Utrecht.
2: Ja, precies. 1998. Ja. 97 dus. Ja, dus we, ja, en het is ongelooflijk, we mogen ons in onze handen knijpen dat we zo'n goede partner zoveel jaar hebben. En dat het alleen maar steviger wordt en met elkaar meegroeien. Want het is van, zeg maar, plat sponsorship naar, het is met de tijd meebewogen. Dus het is naar,
3: betrokkenheid.
2: Betrokkenheid, ja. Maatschappelijk. Wat betekent, wij ook ons verdiepen in, wanneer is de Rabo blij? En wat moeten wij dan doen? In plaats van alleen maar achterover zitten en dankjewel. Dus
3: er zit, ja, maar er zit... dat pleit in wezen voor jullie als hockeybond. Want veel bonden vinden dan dat een sponsor, als ze zich uitspreken dat ze ook sociaal-maatschappelijk betrokken willen zijn, voelen zich enigszins bedreigd en zijn bang dat de sponsor het heft gaat overnemen van het beleid van de bond.
2: Nee.
3: Terwijl dat sponsor dat absoluut niet wil.
2: Nee.
3: En dat wordt verkeerd begrepen.
2: Ja.
3: En dan geven ze tegengas.
2: Ja.
3: En dan zegt de sponsor, nou, ik vertrek.
2: Ja, precies.
3: En dat is in de markt waarin sponsors niet voor het oprapen liggen.
2: Exact.
3: Is dat behoorlijk lastig.
2: Ja, en ons denken is het geïntegreerd geheel. Want je bent een mini-maatschappij eigenlijk, hè, als vereniging. En daar leer je alles. Maar dan maak je ook alles mee. Maar ja, je bent ook onderdeel van die grotere maatschappij. Dus het is super geïntegreerd. En als we dat niet beseffen, dan ben je eigenlijk als sport los, denk ik. Want dat... Ja,
0: maar voordat we het ook over AI en zo gaan hebben, want dan moeten we ook nog even de fiets natuurlijk in Frank.
2: Ja,
0: maar toch even, ja, weet je, dat is een hockey, dat Rabobank al 25 jaar bij jullie is en dat het contract ook nog lang mag duren. We weten allemaal, elk huwelijk, dat vereist natuurlijk ook wel wat werk, hè? Wat aandacht, ja. Dat gaat niet vanzelf. Wat maakt dit nou zo'n gelukkig huwelijk?
2: Ja, is toch dat je steeds het gesprek aangaat met elkaar over wanneer is wie blij. En neem even een voorbeeld. We hebben nu 15 tot 30 augustus het WK. En dan gaan wij een jaar geleden, ook tijdens het bid voor het WK, gaan wij al het gesprek aan met bijvoorbeeld Rabobank over, ja, we willen dit gaan doen. What's in it for you en what's in it for us? En hoe kunnen we elkaar daar helpen? En dan zie je nu als resultaat bijvoorbeeld dat we zo'n hockey-vice-veld hebben liggen. Dat zo'n foundation in zo'n WK wordt betrokken. Dat natuurlijk ook de Rabo zijn sponsoren uitnodigt. Maar dat je door die lijn en dat we ook de Rabo zeggen, ja, maar we wilden dan ook dat het in het land zo'n WK wordt beleefd. Dus gaan wij dan nadenken, moeten wij nadenken over, ja, welk concept gaan we daar dan voor gebruiken? Dat op alle verenigingen dat WK gevoeld wordt.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu met concepten bezig als, ja, als je vanuit Drachten het WK beleeft. En daarna ga je met de bus met z'n allen willen we gaan filmen. En dan en dat weer op het grote scherm in het Wagenaar, weet je wel. Op het zijveld dan. Dus ja, we denken na over met zo'n sponsor over wat ze in het voor hun en voor ons. En,
3: ja,
2: en al heel vroeg.
3: Net al zei, de bereidheid van jullie om te luisteren naar wensen van sponsors is al een hele grote stap.
2: Ja.
3: In de sportwereld. Hè?
2: Ja, we waren laatst, wel leuk om te vertellen, we waren laatst met alle sponsoren op trip. We waren naar de opening van het Belgische stadion, want we doen het WK samen met de Belgen. En toen hadden we, wij doen één keer per jaar een sponsortrip. En ook als een van de dingen, assets waar we zeggen, nou, we moeten dat met elkaar doen en dan leren we elkaar beter kennen. En toen hadden we het echte gesprek gewoon een middag over niet alleen individueel per sponsor, maar ook geïntegreerd. Dus Staatsloterij, Rabobank, OMVZ, noem ze allemaal maar op. Wat Adidas, wat hebben die aan elkaar? En hoe kunnen we dat met elkaar combineren? En welke concepten kunnen we dan bedenken? Zonder dat individuele conceptjes worden die we op zo'n WK naar boven gooien. En dat is, ja, dan denk ik, ja, dan zijn we weer een stap verder dan daarvoor.
3: Ja. Nou, voordat we de overstap moeten nog maken naar AI, want anders vergeten we dat helemaal. Het Wagenerstadion, het centrum natuurlijk voor het hockey Nederland, voor Oranje althans. Dat ondergaat een gigantische facelift, hè?
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk mooi. Moeten jullie dat nu zelf betalen of kan je steun van de overheid?
2: Nee, moeten we zelf betalen. Ja, dus we zijn aan het voorsorteren op het Nationaal Topsportcentrum. We worden daar onderdeel van Team NL. We hebben inmiddels twee extra velden naast achter tennis bij Pinoquet kunnen leggen. Die zijn van ons. Daar gaan we alle nationale jeugdteams op kunnen trainen en zetten. Dus dat is nu verspreid overal over het land. En uiteindelijk willen we aan de overkant, wat nu een blanke vlakte is, waar die oude tribunes stonden, willen we het Nationaal Trainingscentrum coördineren. En we zijn nu bezig met financiering en overleg met de overheid, met VWS, met de provincie, gemeentes.
0: Topsport Amsterdam?
2: Topsport Amsterdam. Dat is een hele grote trekker. NOC-NSF. Dus Frank van Topsport Amsterdam, die is
0: in welke
2: pleitbezorger voor dit initiatief. En wij willen dus ook toetreden tot Team NL Amsterdam. En dan overal in de wereld heb je tophockeycentra. India, Australië, Duitsland straks, Engeland en wij niet.
3: Terwijl we het beste hockeyland zijn.
2: Ja, ja. Ja. Dus we moeten gewoon iets. We hebben het net over hoe ontwikkel je een sport. Het hoort ook een topcentrum.
3: Het WK vindt plaats de komende zomer. Samen met de Belgen.
2: Ja.
3: Speelt Oranje alle wedstrijden in Nederland?
2: Ja,
3: op een gegeven moment kan je Nederland-België krijgen. Dan wordt het lastig.
2: Ja, precies. Tot de halve finale alles in Nederland. Dus dan elke keer mannen, vrouwen. Behalve als de halve finale bij de mannen Nederland-België is. Dan gaat hij naar België. En de finale mannen zal in België zijn en de finale vrouwen in Nederland.
3: Dus bewuste keuze.
2: Bewuste keuze, ja.
3: Begrijp ik.
2: Ja, mannen is iets competitiever, vrouwen iets minder. Kans op goud groter. Tegelijkertijd, we hebben bewezen dat het bij beide kan. Dus ik hoop nog steeds op beide. Dat we naar België gaan rijden om daar ook goud op te halen.
3: AI. Laten we daar eens over hebben. Want het klinkt alsof jouw voorzitterschap is jouw dagtaak. En je hebt een hobby, die AI. Maar het is andersom. Eventjes de eerste, meest voor de hand liggende vraag. Wat gaat AI doen met de sport in het algemeen? Niet eens alleen met hockey, maar in het algemeen.
2: Ja, ik denk AI gaat, wat ik in het begin zei, een enorme efficiëntieslag opleveren. Het kan, als we het hebben over de breedte sport, kan de vrijwilliger enorm helpen. Dus bij het communiceren naar leden, bij planningen maken, bij allemaal dat soort taken kan AI enorm goed helpen. Allemaal saaie, robotmatige taken waar AI goed in is. En als we al weinig vrijwilligers hebben, is dat een enorme kans. Als je de topsport kijkt, dan kan je bijvoorbeeld van als je naar de atleetkant kijkt, zou je een digital twin kunnen maken van een atleet. He, dus dat wil ik mee zeggen, je kan alles digitaliseren. Dus bloedwaardes, hoe hard sprint ik, al die dingen, die kan je eigenlijk digitaliseren. En dan kan je met die data gaan spelen. Daar zit ook wel een andere kant aan. He, daar zit een vertrouwenskant aan, een privacy kant. Daar zit een heel groot gevaar, die ik heel goed realiseer. Dus daar moet je heel goed oppassen van wat je wel wil en niet wil. Wel ben ik van mening dat we generiek moeten in de topsport moeten kijken van hoe ver kunnen we gaan. Want eigenlijk wil je niet dat je in Adelaide, in Brisbane en in misschien eerder in LA erachter komt dat een land AI op een slimme manier heeft toegepast. En wij denken, dat mag in de regels en dat hebben wij niet geprobeerd. En ik wil liever naar het IOC toestappen en zeggen, maar dit vinden we echt niet oké. En verander de regels. Dan neem even Tokio, had je Mark Lammers, die het oortje bedacht in de oren van de speelsters. Nou, prima dat heeft hij goed bedacht. Dat stond niet in de regels, mag nu niet meer, als wordt het joystick hockey.
3: Ja. Maar zijn er al specifieke regels vanuit Lausanne of vanuit waar dan ook?
2: Nee, nul. Nee, dus je bent echt nog heel erg in echt experimenteel stadium. Ik was recent in China om te kijken ook naar de stand van technologie op het gebied van de AI en robotica.
0: Nee, dus ik zag nog een foto dat je een hand aan het schudden was met een robot.
2: Ja. Je ziet ook tennisspelers die de bal altijd terugstaan of een pingpong tafeltennis die alles terugslaan. Het is een goed trainingsmaatje. Maar wat me opviel is dat ook in China het vooral ging over de media en het fankant en daar AI op inzetten. in plaats van minder in de topsport. Dus daar dat viel mij, was wel opvallend. Terwijl ik kan me wel voor goed voorstellen dat je bijvoorbeeld AI, wij hebben het bij hockey bijvoorbeeld wel over. Kijk, in teamsporten is het zo dat als je tussen de linies ruimte hebt, dan heb je natuurlijk, net zoals bij voetbal, dan heb je ruimte om sneller bij de goal te gaan en het verschil te maken. Als je die linies, die gaten sneller kan analyseren, stel ik zou dat op de bank kunnen, dan heb je iets in handen. Dus dat zoiets zou je kunnen.
3: Zou het niet zo moeten zijn dat de sport voor de muziek uitloopt? Dan bedoel ik mee dat er wel nu al regels komen ten einde wildgroei te voorkomen. Want straks, als we in Los Angeles worden geconfronteerd,
2: zeker,
3: dat er één of twee landen zijn die toch heel wat slimmer zijn geweest.
2: Ja.
3: En daardoor winnen, dan vind ik dat doodzonde.
2: Ja, dus zeker. Dus met onze EU-AI-act in de hand, hè, die nu ook in Europa ter stemming ligt. Is dat al een hele goede basis bijvoorbeeld om mee te beginnen. Neem daar even biometrische gegevens. Dat willen we, dat is een hoog risico ding. Willen we eigenlijk niet, dat zou je niet willen dat in de sport wordt gebruikt. Omdat je dan een grens van de privacy overgaat. Maar ik kan eigenlijk best wel veel van jouw gezicht aflezen. Als ik in de sport, ik kan zien of jij moe bent. En wat voor gezondheid jij verkeert, et cetera, et cetera. Nou, die grens willen we eigenlijk niet over, om als voorbeeld te geven.
3: Zijn er bepaalde sporten waarvan jij weet dat die al veel verder zijn in het gebruik van AI dan andere?
2: Ik zie dat alle sporten aan het experimenteren zijn. Ik zie dat bijvoorbeeld, in Amerika zijn best wel sporten best wel ver. We merken voetbal, basketbal, wielrennen. Vlak onze Jumbo Visma broeders niet uit. Die zijn die hebben embedded data scientist al heel lang aan boord. En die heel goed bezig zijn. Maar die kijken ook alweer naar de volgende stap. Die pushen het steeds verder. Dus er zijn best wel veel sporten waar het best wel goed wordt gebruikt. Maar veel US-based eigenlijk. En wielrennen. En dat is wat ik nu zie. Ik zag bijvoorbeeld in Amerika een trainingspotje van robots tegen mensen. Dus hadden ze die robots hadden ze op specifieke posities gezet. Waardoor je als mens daar steeds omheen moest. Dus de verdediging werd heel goed georganiseerd door die robots. En dat is dan best wel een leuke trainingsvorm natuurlijk. Is toch best wel kostbaar, denk ik. Maar,
3: Als ik het mag samenvatten, als ik zo naar jou luister. Ouderwetse SWOT-analyse al loslaten, zie je de ontwikkelingen in de AI, zie je die als een opportunity of zie je die als een threat?
2: Ik zie als opportunity, ja. En ik zie een hele kleine threat. Dat is die privacy en die kant. Maar ik zie het als een enorme opportunity om efficiënter met onze tijd om te gaan en betere analyses te doen. En maar daarna, echt, het is 30% techniek en 70% mens. En Einstein zei het mooi, knowledge is limited en imagination is limitless. En dat is wat wij als mens veel beter kunnen. En je wilt toch ook gewoon als toeschouwer in het veld, wil je ook gewoon die rare actie zien die niemand had bedacht, geen coach had bedacht, maar die mens bedenkt. He, de Messi of de Teun de Nooijer of dat wil je zien. Of de Jip Jansen die ineens op een heel andere manier de bal in de goal pusht dan bij de corner dan überhaupt iemand had bedacht. En alle video-analyse ten spijt. Dat is wat je wil zien als publiek.
3: En voel jij in de hockeysport, je bent voorzitter van de hockeysport en je hebt tegelijkertijd een enorme hoeveelheid kennis op het gebied van die ontwikkeling van AI. Voel je je een roepende in de woestijn of voel je je als een vis in het water?
2: Nee, ik voel me als vis in het water. Ik vind het heel leuk dat naar me geluisterd wordt ook. Ik ben wel ongeduldig. Dus ik heb natuurlijk een bedrijf. En dan versus een vereniging, versus een bond. Dan denk ik altijd, we gaan even door. Laten we eens even experimenteren. Maar dat is altijd we zijn met vrijwilligers bezig. En dat is altijd een andere dynamiek dan binnen een bedrijf. Want binnen een bedrijf kan ik zeggen, we gaan rechtsaf of linksaf. Maar ik voel me, het wordt enorm goed. Het is een prachtige tijd waarin we leven. We kunnen zoveel experimenteren. En er is nog zoveel mogelijk. Dus,
3: vind jij dat de organisatiestructuur zoals we die in Nederland hebben. We hebben in Nederland, heel veel landen in de wereld zijn jaloers op de infrastructuur van Nederland in sport. Maar de organisatiestructuur van de sportbonden in zijn algemeenheid. Vind jij dat een voorzitter of een bestuur moet werken zoals in het bedrijfsleven als een raad van commissarissen? Ja. Of dat ze als een raad van advies moeten werken? Wie bepaalt nu het beleid? Of wie moet het beleid bepalen in een sportbond? Is dat de algemeen directeur of is dat de voorzitter?
2: Nou, ik denk dat de bestuur, zoals wij werken, wij controleren en bepalen beleid, maar schuiven steeds meer naar RVT-model toe. En uiteindelijk moet de directeur uitvoeren en een bureau.
0: Sorry. Gezondheid. Ik zeg, drink even een slokje. Want we gaan alweer richting het einde. Maar niet natuurlijk voor de gele en de groene kaart. Want ook die heb je natuurlijk. Frank heeft jou de opdracht gegeven. Denk daar eens over na. Dus laten we daar sowieso mee afsluiten.
3: Woord, Robert.
0: Ja, precies.
2: Als oud scheidsrechter is kaarten natuurlijk wel gemeengoed. Maar dat groen staat voor iets positiefs. Hè? En bij mij is dat een waarschuwing normaal. Maar nu staat het voor iets positiefs. Maar de groene kaart gaat wel naar Tial. Frank benoemde het al in het begin. Ik vind het historisch. En als petje af voor ons als sport en voor de schaatsbond en schaatshistorie en wat er is in geïnvesteerd in Tialf. Niet alleen qua geld, maar qua mensen, structuur. Enorm petje af voor hiervoor dat we nu in gesprek zijn samen met NOC en NSF. En ik vind dat heel, heel mooi dat we die kans hebben. Alle uitdagingen 1500 kilometer van elkaar, maar mooi. De groene kaart vind ik op zijn plaats.
3: En geel?
2: Geel, ja. Ik ben ook als oud scheidsrechter stond ik echt weer stuitend naar Slavia, Praag te kijken. Daar, en dat gaat dan niet over de club en de bestuurders, want die hebben het super goed gedaan. Die hebben meteen goed ingegrepen, maar die mensen, ik noem het maar even mensen, die dan andere mensen bekogelen met vuurwerk. Dat is echt schandalig. Ongelooflijk dat het zo ver gaat in de sport. En dat mensen überhaupt. Een veld is een heilig gebied voor een sporter. En daar kom je gewoon niet op. En ik vind het echt ongehoord dat kan. En dat mensen denken dat ze dat moeten. Ja, dat ze de vrijheid nemen. Omdat
3: het erger is nog, ze noemen zichzelf fans.
2: Ja, dat is. Nee, ik kan het geen fan noemen. Nee. Dat is meer een naf.
3: Nee, dus, inderdaad, helaas. Het een beetje, ik zie het als een soort. Een slachtofferrol van eigenlijk iets. We winnen aan populariteit in het sport, maar we worden tegelijkertijd slachtoffer.
2: Ja.
3: Omdat het door die populariteit trekt het ook verkeerde mensen aan.
2: Mooi gezegd.
0: Absoluut. Nou ja, daar sluiten we ons helemaal bij aan. Dit was hem alweer voor de BV Sport. Erik Kleinhagenvoort, dank dat je hier bij ons in de studio wilde zijn. Ik denk dat we hier nog wel even een vervolg gaan moeten geven. Want het wordt nog steeds interessanter eigenlijk. Dus eigenlijk jammer dat het maar 1 uur is, Frank.
3: Ja, het is altijd hetzelfde zo. Passie voor sport, daar kan je urenlang over praten. En er zijn zoveel ontwikkelingen gaande. We hadden minstens nog een uur met Erik door kunnen praten. Maar goed,
2: leuk.
3: Gaan we een andere keer doen.
2: Gaan we doen. Leuk.
0: Precies,
2: dankjewel.
0: Gaan we doen. Erik, dankjewel voor je komst. Frank, jij natuurlijk ook weer bedankt. En volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe BV Sport. Dus ik zeg alvast tot dan. Dag.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achillet Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar en het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad zo gezegd wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het er niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand

0: met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaarrol daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
0: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7 tegen 6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konits goed gedaan. Dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moemen dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
0: En dat gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achilles Bocholt, geroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog 2 keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan 1. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de
0: Zeker,
1: finale
0: ja.
1: ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk ja, heel lastig overbrugbare achterstanden.
0: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Kooimeers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief ja, een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
0: Tuurlijk, dat trekt aan. En waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel? Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer voor me. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, hurry up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Ja, dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt. Want vaak werd de Coimers Super Handball League of de toenmalige Beneliek door Belgische

0: clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje. En nu Bevel.
1: Nou, dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
0: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
0: Zeker, en Griekenland is zeker niet, moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteinen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
0: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Ossel aankomen van wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
0: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakt het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
0: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zege. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag. Tot snel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

words we say end up.

0: Sports Radio Live.
1: Nou, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er al zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, en nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laagvlakte. Hè? Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. Wij hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Ja, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, de Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien de andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we spelers van speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad, die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergestelde, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
5: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 13 mei. En vandaag in deze uitzending gaan we vooruitblikken op de finales in de Eredivisie in het tafeltennis. Dat vindt bijna traditioneel gezien plaats op Hemelvaartsdag. Dat is morgen dus al. En ik ga erop vooruitblikken met Robert Stolwijk van de NTTB, de Nederlandse Tafeltennisbond. Verder ga ik praten met Linde Schumacher. Zij is teammanager van Team NL Roeien over het trainingskamp wat het team gehad heeft in Zell am See in Oostenrijk. Praat ik met Rosella Passier. Zij is captain of marketing bij de KNVB. En ik ga het met haar hebben over hun voorbereidingen op het wereldkampioenschap voetbal van aanstaande juni en juli in Amerika onder meer. En natuurlijk ook Mexico en Canada. En verder praat ik met Ziggo Sport Racing commentator René Hoogterp over die o zo prachtige meimaand op de Indianapolis Motor Speedway. Met als hoogtepunt uiteindelijk de Indy 500. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
5: Jason Collins, de eerste openlijk homoseksuele speler in de NBA, die is overleden aan de gevolgen van kanker. De Amerikaanse oud-basketballer is 47 jaar geworden. In 2013 vertelde Collins tijdens zijn basketbalcarrière dat hij op mannen viel. En hij was daarmee de eerste sporter in een van de 4 grote Amerikaanse sportcompetities die dat deed. Collins speelde 13 jaar in de NBA. Hij kwam uit voor de Houston Rockets, de New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics en de Washington Wizards. Collins kwam in 2013 uit de kast in een essay dat hij schreef voor Sports Illustrated. Hij kreeg er toen veel lof voor, onder meer van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama.
0: All Sports Radio Live.
5: Op Hemelvaartsdag gaan we landskampioenen kronen in het tafeltennis. Bij TTV Hilversum gaan de finales in de Eredivisie Dames, de jeugdkampioensgroep en de Eredivisie Senioren bij de Heren gespeeld worden. Voor de organiserende vereniging extra feest, want in 2 van de 3 finales is een vertegenwoordigend team aanwezig. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van de dag en wie maken er eigenlijk het meeste kans op de landstitel? Ik ga erop vooruitblikken met Robert Stolwijk, die coördinator evenementen is bij de Nederlandse Tafeltennisbond, de NTTB. Robert, hele goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
5: Daar zijn we weer, zou ik bijna willen zeggen. Hemelvaartsdag is altijd zo'n prachtige dag waarop we titels gaan verdelen in het tafeltennissen. Hoe staan we er eigenlijk voor dit jaar?
6: Ja, we hebben weer eigenlijk 3 prachtige finales op het programma staan morgen. Bij tafeltennis is het zo dat we een najaarscompetitie kennen en een voorjaarscompetitie. Op het moment dat daar 2 keer dezelfde kampioen uitrolt, mag je jezelf ook direct landskampioen noemen. En op het moment dat er een andere kampioen in de najaarscompetitie is dan in het voorjaar, dan komt er nog een beslissende derde wedstrijd. Die gaat dan zaterdag plaatsvinden. We weten bij de dames al dat dat er gaat komen. Want de kampioen van het najaar, VTV uit Nieuwegein, is in de halve finale van de voorjaarscompetitie uitgeschakeld. Best wel een verrassing, hè, als huidige kampioen. Mm-hmm. Daar was SKF uit Veenendaal verantwoordelijk voor. En ook heel duidelijk, want dat werd een halve finale met een 0-4 uitslag in Nieuwegein. Dus SKF die mag het nu in de finale gaan opnemen tegen Skilla. Skilla toch wel verrassend in de reguliere competitie van het voorjaar. Het team wat het hoogst was geëindigd in puntenaantal. Die heeft de halve finale afgerekend met Hilversum, het damesteam van Hilversum. Dat was dus even, jij noemde het net al, twee van de drie finales met Hilversum. Nou, dat was bij de dames, had dat ook nog zo kunnen zijn. Zij het niet dat Skilla daar een stokje vol gestoken heeft. En krijgen we dus een damesfinale tussen Skilla uit Leiden en SKF uit Veenendaal. En weten we ook al dat de winnaar daarvan dus komende zaterdag 16 mei gaat spelen tegen VTV voor het algeheel kampioenschap.
5: Ja, dus daar in ieder geval al verzekerd van een extra spannend derde duel met het algehele landskampioenschap. Toch even terugkomend op TTV Hilversum. Het feit dat ze bijna in elke finale die ze mogen gaan organiseren als vereniging een vertegenwoordigend team hadden zitten, geeft wel aan dat ze het bij Hilversum in ieder geval goed op orde hebben.
6: Dat klopt. Nou is Hilversum ook een van de grootste verenigingen die ons land kent. Dus dan is automatisch je piramide natuurlijk ook wat groter. En wat grotere kans dat je dus ook in de hogere teams een mooi niveau te zien krijgt. Bij de heren is het wel zo dat ze nog niet structureel jarenlang eigenlijk aan de top meedraaien. Maar ook zij zijn eerder al landskampioen geworden. Dat was nog in het coronajaar. Dus zij zijn zeker altijd een partij om rekening mee te houden in de competities.
5: Ja, terug naar de finale bij de dames. Die gaat dus tussen Skilla en SKF. Je zegt al, Skilla was de ploeg die eigenlijk misschien verrassend, maar wel ver bovenaan in het rijtje in de reguliere competitie te vinden was. Zijn ze daarmee ook automatisch favoriet voor de titel?
6: Nee, dat denk ik niet. Dat heeft er ook mee te maken dat de speelsters die achter de tafel staan bij SKF wat meer ervaring hebben in het spelen van finales. Zij hebben ook een ongeslagen speelster in het midden, meervoudig Nederlands kampioen Shuan Men. Dus ik, op voorhand zou ik zeggen dat SKF licht in het voordeel is. Maar goed, wat ik al zei, Skilla stond natuurlijk niet voor niks in de reguliere competitie aan het einde bovenaan. Dus ik denk dat we best een mooie finale tegemoet kunnen zien.
5: Ja, tegelijkertijd met de damesfinale gaan ook de jeugdteams gaan spelen. De finale om de kampioensgroep. Die gaat tussen Red Stars en Hilversum, zeg maar, waar we het net over hadden. Ook wel interessant. Hoe zit het eigenlijk met de jeugdcompetitie? Hoe goed zijn die jongens?
6: Nou, de competitie was sowieso dit seizoen ontzettend spannend. We zagen na de reguliere speelrondes dat er eigenlijk 5 teams waren die heel dicht van elkaar geëindigd waren. Dat bleek ook wel vervolgens in de halve finales. Omdat bij de eerste wedstrijden, bij de jeugd ging de halve finale over een uit- en een thuisduel. Bij de eerste halve finales eindigden in een 5-5 gelijkspel. Bij de jeugd wordt er namelijk nog gespeeld in een format van 10 wedstrijden. In plaats van de 7 die in de eredivisie worden gespeeld. 2 keer 5-5. In de terugduels, thuis bij Red Stars tegen Smash. En thuis Hilversum tegen Skydam. Daar was het verschil dan wel gemaakt. Wellicht met het thuisvoordeel. Dus dat werd een 8-2 overwinning voor Red Stars op Smash. En een 6-4 overwinning van Hilversum op Skydam. Maar dat niveau heeft het hele seizoen eigenlijk gewoon heel erg dicht bij elkaar gelegen. En dat maakt het, naast dat de jeugdcompetitie altijd al wel spannend is, maakt het natuurlijk extra mooi. En het zijn ook voor de jeugdspelers, die spelen vaak maar 1 keer zo'n grote finale. Hè, want die stoten daarna vaak door naar de seniorencompetitie. Is dit de allermooiste wedstrijd die ze tot dan nog toe hebben kunnen spelen in hun tafeltenniscarrière.
5: Ja, en die finale is dan weer net een ander format. Want dat is weer het team dat als eerste 6 punten binnenhaalt, ja, die mag zich kampioen noemen.
6: Ja, dat klopt. Bij de jeugd wordt er gespeeld best of 10 eigenlijk. Hè. Dus op het moment dat jij 6 wedstrijdpunten punten binnen hebt, is de finale beslist. Bij de senioren is dat zo dat met 4 gewonnen wedstrijden het geval is. En maximaal 7 potjes. Ja.
5: Ja, waarom is het eigenlijk zo dat de jeugd een, misschien een ander format speelt dan de senioren?
6: Nou, bij de jeugd gaat het ook naast de kwaliteit van wedstrijden ook om de hoeveelheid. Hè, meer spelen is meer wedstrijdervaring. Ook voor de ontwikkeling van spelers. En we zien bij de Eredivisie, dus de senioren topsport, laten we zo maar zeggen. Zien we toch dat het met name gaat om de kwaliteit, om hoogniveau wedstrijden. En wordt er vaak minder, worden er minder wedstrijden afgewerkt.
5: En als we dan kijken naar de teams van Red Stars of Hilversum, wie acht jij zelf misschien favoriet in die finale?
6: Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen, omdat er in Hilversum wordt gespeeld, dat voor de spelers van Hilversum een klein voordeel op zou kunnen leveren. Nou is het wel zo dat met een finale als deze wij de zaal, zoals die normaal gesproken wordt gebruikt, heel anders gaan inrichten. Ook met een andere sportvloer erin. Dus dat thuisvoordeel als in speelomstandigheden, dat vervalt, denk ik. Dus ja, wat mij betreft is dit een geheel gelijkwaardige finale.
5: En dan hebben we uiteraard ook nog de finale bij de senioren, bij de mannen. Taverso en Hilversum daar dus in de finale. Ja, ik zou bijna willen zeggen, ja, Taverso, bijna vanzelfsprekend dat die in de finale staan. Maar is dat eigenlijk wel zo?
6: Ja, Taverso

0: wordt aangetreden. Maar het geeft wel aan dat beide teams echt aan elkaar gewaagd zijn. En dat het absoluut nog geen gelopen race is. Met denk ik een licht voordeel toch wel voor Taverso.
1: Ja, en zij zijn al in het bezit van de najaarstitel Taverso. Dus als zij winnen, ja, dan zijn ze al geheel landskampioen.
0: Yes, inderdaad. Op het moment dat zij nu weer de overwinning pakken morgen, dan betekent dat kampioen najaar en voorjaar en dus automatisch ook landskampioen 2025-2026. Ja, correct.
1: Ja, en anders mogen ze zaterdag weer op herhaling tussen die twee.
0: Ja, mocht Hilversum morgen aan het langste eind trekken, dan mogen ze inderdaad komende zaterdag direct op herhaling. Eén dag rust ertussen. En volgt er daarna gewoon een tweede confrontatie met nog meer op het spel, namelijk de landstitel.
1: Ja, is het dan zo dat die finale ook gewoon weer in Hilversum gespeeld wordt? Of gaat dat dan in Zoetermeer gespeeld worden?
0: Nee, dat wordt in dezelfde zaal weer in Hilversum ook gehouden. Ja.
1: Ja, en datzelfde geldt ook bij de vrouwen?
0: Datzelfde geldt ook bij de dames. Yes, Hilversum is al een aantal jaren de locatie waarmee wij samen die finales organiseren. Zij hebben ook een mooie grote accommodatie die daarvoor uitermate geschikt is. Met twee aparte zalen ook. Vandaar dat we ook de combinatie met de jeugdfinale daar kunnen maken. Dat maakt het dat het met een mooie centrale ligging en ook de locatie. Dat we daar deze finales prachtig kunnen organiseren.
1: Nou, nu is de toegang voor het spektakel gratis. Dus mensen kunnen er vooral naartoe. Maar mochten mensen er niet naartoe kunnen, hoe is het anders het beste te volgen?
0: Nou, beide wedstrijden, of eigenlijk alle drie de wedstrijden, zijn ook te volgen via onze eigen livestream. En die livestream die laten wij lopen via het YouTube-account van de Nederlandse Tafeltennisbond. Dus daar, voor degene die niet naar Hilversum kunnen komen, en ben je in de gelegenheid, doe het vooral wel, want de sfeer is altijd geweldig. Zeker met de jeugdfinales ook erbij, zorgt altijd voor wat extra sfeer. Maar als je echt niet in de gelegenheid bent en toch die finale graag zou willen volgen, dan kan dat via ons YouTube-kanaal door middel van onze livestreams.
1: Dan zijn we weer helemaal bijgepraat. Dan gaan we ons verheugen op die finales dus van vanmorgen in Hilversum van alle Eredivisie tafeltennis. Mag ik je hartelijk danken, Robert Stolwijk van de NTTB, voor je tijd. En alvast heel erg veel succes en ook plezier morgen.
0: Dankjewel en jij ook bedankt.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: James Hype en Kim Petras Drums hoor je hier bij All Sports Radio Live. De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
1: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
0: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
1: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
0: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat even een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
1: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
0: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
1: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits, zo'n beetje heel Selamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
0: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel in de.
1: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is. Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
0: Ja, en nou ja, gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus dat iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
1: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
0: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
1: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
0: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de. Die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
0: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien, waar je op mag roeien.
1: Ja.
0: Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
1: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. Ja, en toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest. En hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
0: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
1: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
0: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dat viel mee.
1: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
0: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus, dat duurt natuurlijk nog nou ja, een paar maandjes.
1: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
0: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wat dichter bij huis?
1: Nee, dat is ook richting Oostenrijk, inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Dus
0: Kijk.
1: dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
0: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit, denk ik niet, de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
1: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelte hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
0: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens
1: Klopt.
0: jammer?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
0: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor nou ja, veel mensen ook wel interessant om te weten. En ook natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
1: Dankjewel.
2: Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.

0: Junior Senior. Move Your Feet hoorde je bij All Sports Radio Live. Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
0: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
1: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
0: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
1: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
0: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
1: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
0: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
1: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
0: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Gewoon een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Hè? Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Sam Veld, binnen een while hier bij All Sports Radio Live. Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
1: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
0: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeels van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
1: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is wel, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
0: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
1: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, ja, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
0: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
1: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, De hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
0: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying en dan wordt er gebumpt. Hè. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
1: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus ze komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
0: Ja, precies.
1: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd ondoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
0: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
1: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedeteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook een hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat die wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
0: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
1: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op race snelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En ja, en als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De pitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
0: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
1: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus nee, maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
0: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op, nou zeg, de Nederlandse kanalen?
1: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Ja, dat wordt een leuk feestje.
0: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk, want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen, wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je uiteraard snel weer.
1: Graag gedaan.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, is dat allemaal in de loop van de middag online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En ja, je hoorde net de promo van de BV Sport. Laat dat nou vanmiddag ook gewoon zijn. Hè? Tussen 3 en 4 schakel dan weer in met Frank van der Walbaken en ikzelf. En in de studio vandaag is Erik Klein-Nagelvoort. Hij is de voorzitter van de Hockeybond, maar hij is ook heel erg nauw betrokken met zijn bedrijf Bluefield Agency met het ontwikkelen van AI. En laat daar nou net een interessante in zijn. Want ja, AI in de sport, in hoeverre is dat een toevoeging en in hoeverre moeten we daarvoor oppassen? Nou, laten we daar het lekker over gaan hebben vanmiddag in een nieuwe uitzending van de BV Sport. En komende vrijdag zijn we er uiteraard ook weer gewoon met All Sports Radio Live. Gaan we onder meer vooruitblikken op de 24 uur van de Nürburgring. Met ook Max Verstappen daarin aan de start. En dat gaan we doen met vanuit Nürburg. Laurens Stade van motorsport.com. Hij is daar aanwezig en kan ons al het laatste nieuws vanaf het circuit vertellen. Dat en meer komende vrijdag in All Sports Radio Live. Voor nu wens ik je alvast een hele fijne dag. En schakel zo meteen in, maar mocht dat niet lukken, alvast een hele fijne hemelvaartsdag. En tot vrijdag. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
3: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh!

0: All Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in het wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.

0: We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En ja, dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat time schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet ja, jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
0: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen... Of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, is ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
0: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
0: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier

0: waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van Wildtour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
0: Ja. Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan. Want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, zeker doen. Voor nu, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
0: Ja, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als dat ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waar men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen en je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linze. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: En inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Lukken, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
7: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races, maar

0: waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. De afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus ja, het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo precies af te stellen dat die perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus 4K hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
0: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante races kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag. Omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist die even wat te laat was bij het aanremmen. En meteen wat mannen meenam in zijn val. Waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie. Wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel wordt afgedaan.
0: Ja, daar klopt er niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders. Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, de hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
0: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus we komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
0: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar dat wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag...

0: zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus VK, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
0: Nou, het is. Kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Dus nee, ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Dus nee, ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n. Niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
0: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dan weer helemaal niet goed ging. Maar dat is dan. Laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500-mijls race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op racesnelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop. Elke seconde telt. En ja, en als je dat dus nou, 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De pitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
0: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou groot kanshebber. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus nee, maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op, nou zeg, de Nederlandse kanalen?
0: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Ja, dat wordt een leuk feestje.
1: Het wordt sowieso een prachtige dag natuurlijk. Want we gaan nog veel en veel meer die dag zien qua autoracen. Wat heel bijzonder is. Met natuurlijk ook de Grand Prix van Monaco en de Coca-Cola 600. Dus ja, het wordt één groot feest die dag. René Hoogterp van Ziggo Sport Racing mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je uiteraard snel weer.
0: Graag gedaan.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nog niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En ja. Nu moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de Oranjebus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
2: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Do you

0: Sports Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achillet Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar. En het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zoals je zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden, namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moeme noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moeme dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En dat gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters naast hem. Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achillet Bocholt, geroepen ook tot doelman van de competitie. deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde Bevo ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konits, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het Bevo eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door Bevo, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Coimers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met Bevo? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. Waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel? Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen Bevo en Aalsmeer vormen. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want Bevo heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager.

0: op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en een blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staffan Hossen.
1: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4-0. Dus Oranje is gewaarschuwd.
0: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
1: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op Bevo terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteinen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit, dus dan moet je toeslaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden, dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
1: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en er komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
0: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie, maar het toeval wil wel Jur Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn en bij Staffan Hossen aankomen van wij zijn in het mes gelopen, maar zo kan het dus ook.
1: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
0: Nou, u zei al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al, vorige keer maakte het onszelf misschien een beetje lastig door dat heenduel op Griekenland te verliezen. Toen was het uiteindelijk in Almere, werd er dan met 6 goals verschil gewonnen. Dat was net aan genoeg om uiteindelijk dat WK-ticket te pakken. Verwacht je dat Nederland misschien nu gewoon met 2 overwinningen zich kan plaatsen?
1: Zeker. Ik denk dat Oranje sterker is dan Griekenland. Dus dat moet zeker kunnen. En als je iets op het wereldkampioenschap wil bereiken. Die hoofdfase heeft Oranje wel eens gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat je de kwartfinale wel eens wilt halen. Dan moet je winnen tegen landen die nog sterker en groter zijn dan Griekenland. Natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt. Dat het in het weekje gebeuren moet. Dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen. En dan kun je het afmaken op eigen bodem.
0: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoor.
1: We hebben er al eens zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, we gelukkig scharen we ons onder de, laten we zeggen, de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is het uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende longhitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, in Nederland heeft wind, en zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat, nou ja, dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang, we wilden, ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. Ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan.
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is en gewoon denken van stop me maar bij een sport en ik zie het wel?
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het

0: Mooi, want dan hebben we een talent waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paraatleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
0: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze nou, samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt, zeg maar, de populaire sporten waar nou ja, misschien de meesten toch naar kijken?
0: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talenten. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
0: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topper die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken, dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, andere kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar andere kijken ook van hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Nou, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
0: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn, of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt, op een manier wel in de sport terechtkomt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breedte sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we er elke keer opnieuw weer een supermooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Ja, zeker.

0: Nou, de talenlag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL-website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
0: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot boottransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat best nog wel wat werk vereist, is de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen. Het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer. Ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond. En dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dus dat is wel veel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over, hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat dat ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stel te hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En ook natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco-tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van wildtoerstatus af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan, ja, dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, dat als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle twee disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32, of 32, 30, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is, er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Jurre Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, het is mei, dus alle ogen zijn weer gericht op de Indianapolis Motor Speedway. De hele maand wordt in de IndyCar toegewerkt naar the greatest spectacle in racing. Jawel, de Indy 500. Afgelopen weekend werd de Grand Prix op de road course al verreden. Die werd gewonnen door Christian Lundgaard. En nu begint de lange aanloop naar de 110e editie van de Indy 500. Dus ja, wat mogen we verwachten? Welke teams gaan het top doen? En ja, wat kan onze eigen Rinus VK laten zien met zijn Junkos Hollinger Racing? Nou, ik ga erover in gesprek met René Hoogterp van Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de mooiste maand van het jaar is weer begonnen, hè, René?
2: Het is echt een feestmaand. Het is een beetje een cliché, maar ja, hier doe je het eigenlijk wel voor. Het hele IndyCar-veld leeft echt toe naar die Indy 500. Natuurlijk, het is één van de 18 races. Maar als er eentje is die je wil winnen, of waar je ook goed wil presteren, dan is het wel deze Indy 500. Dus het is echt zoveel meer dan zomaar een evenement in het jaar. Dus ik zit er helemaal klaar voor. Leuk hoor.
1: Ja, en wat dat sowieso het event bijzonder maakt, is natuurlijk het feit dat er gewoon eigenlijk een hele maand wordt gebruikt om voor te bereiden op het event. Ik bedoel, dat kun je in de Formule 1 niet voorstellen, dat het voor de Grand Prix van Monaco, wat dan zeg maar een beetje vergelijkbaar is qua statuur en ook onderdeel is van die Triple Crown. Je kunt je niet voorstellen dat de Formule 1 een maand lang alleen maar toewerkt naar de Grand Prix van Monaco.
2: Nee, en dan denk je echt, waar doe je het voor? Want de race in Monaco is toch niet altijd even spectaculair. Maar nee, het is ook een stukje traditie natuurlijk ook. Waar je in het verleden echt 40, misschien wel 50 auto's had. Dan had je heel veel testdagen en heel veel schadegevallen en heel veel technisch malheur. Waardoor je gewoon al die vrije trainingen nodig had. Omdat er ook heel veel deelnemers waren die de rest van het jaar niet deelnamen. Ja, dat is natuurlijk even wat minder nu. Maar feit is wel, ja, er zijn inderdaad heel veel vrije trainingen. Ja, afgelopen weekend natuurlijk Grand Prix gehad. Gisteren hebben we de eerste trainingsdag gehad. Vandaag gaat er weer getraind worden. Morgen, vrijdag. En dan hebben we komend weekend de kwalificatie. En dan hebben we daarna ook nog twee warm-up sessies. Dus het blijft heel veel rijden voor de rijders. Maar allemaal om maar die auto's zo... precies af te stellen dat hij perfect is voor de kwalificatie natuurlijk in eerste instantie.
1: Ja, en dan niet vergeten dat we afgelopen weken ook nog wat open trainingen gehad hebben. Rookie tests natuurlijk, komt er ook allemaal weer bij kijken. En natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix op de road course. Dat is altijd ook weer zo'n mooi moment in de maand mei. We denken natuurlijk allemaal terug aan een paar jaar geleden dat Rinus VK hem won. Nu was het Christian Lundgaard. Neem ons even mee terug naar afgelopen weekend. Wat voor een race was het?
2: Ja, het is de Indianapolis Motor Speedway, de road course. Daar komen we sinds 2014. Maar we hebben er echt al 18 races gereden in zo'n korte tijd. Heeft er mede mee te maken dat we in COVID-tijd daar zelfs 3 keer reden, volgens mij. Dus met andere woorden, de teams en de rijders die kennen het circuit wel. Het circuit is ook niet heel erg ingewikkeld. Het is vrij kort. En dus zit het veld heel dicht bij elkaar. Maar toch, dan kun je bedenken, ja, wat voor interessante race kun je dan krijgen? Nou, die kregen we dus afgelopen zaterdag, omdat meteen al hectiek was in die openingsfase. Felix Rosenqvist, die even wat te laat was bij het aanremmen en meteen wat mannen meenam in zijn val, waardoor we een vroege neutralisatie kregen. Daarna ook nog wat vreemde neutralisatie, wat ervoor zorgt dat misschien een wedstrijd die je van tevoren al had uitgedokterd van, nou, dit wordt het. Dat werd het dus uiteindelijk helemaal niet. En met dus ook een verrassende winnaar in Christian Lundgaard. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. Dat Alex Palou er eventjes niet zomaar mee vandoor ging.
1: Ja, toch even een moment om nog uit te lichten. De neutralisatie of ook weer niet neutralisatie rondom het stilvallen van Alexander Rossi op het start-finish straight. Dat was een hele gekke situatie die in eerste instantie gevaarlijkerwijs gewoon maar met lokaal geel werd afgedaan.
2: Ja, daar klopte niet veel van. En IndyCar heeft nu eigenlijk ook toegegeven dat dat niet helemaal klopte. En dat ze dus dat in het vervolg ook niet meer gaan doen. Dat ze dus ook niet meer gaan afwachten van, komt een full course caution, komt dat niet heel goed uit voor de leiders? Dat is een beetje gek natuurlijk, want het is een veiligheidsissue. Er staat gewoon een auto stil. Dan zul je dus meteen een full course caution moeten uitbrengen. En je zou niet mogen meewegen dat het misschien niet helemaal gunstig is voor de leider op dat moment in de wedstrijd. Nee, de hele regel is juist, de pitstraat wordt gesloten. Dus ja, als er een full course caution is, dan kan het soms nadelig zijn. Maar dat is ook juist de charme van de sport. Dus het is een raar verhaal. Rijders waren er echt ook heel boos over. Gelukkig liep het met een sisser af. Maar uiteindelijk heeft het ons wel de wedstrijd gegeven die we misschien wel wilden krijgen. Want ook een Alex Palou in het team van Ganassi, die liet zich daardoor ook verrassen. Ja, daardoor moest Palou zich van relatief achteraan zich naar voren knokken.
1: Dan vooruitkijken natuurlijk naar de aanstaande 110e editie van de Indy 500. Wat interessant is dit jaar, normaal gesproken hebben we natuurlijk heel veel losse wagens die willen proberen deel te nemen. Dan heb je nog zo'n last chance qualifying. Dan wordt er gebumpt. Dan moeten mensen die mogen niet meedoen. Dat is dit jaar even anders. Er zijn eigenlijk geen extra teams die mee willen doen.
2: Ja, er zijn wel extra teams die meedoen. Dus we komen op 33 auto's uit. Dat zijn natuurlijk meer dan de 25 die we normaal hebben in het seizoen.
1: Ja, precies.
2: Maar het zijn er maar 33. Het zijn er niet 34, 35. Kijk, er mogen maximaal 33 man meedoen. Mm-hmm. En die hebben we dus ook. Dus de hele charme van het bumpen, zoals je zegt, dat maakt ook de Indy 500 speciaal. Iedereen kan deelnemen. En ook al heb je het hele seizoen meegedaan, als jij niet bij de beste 33 staat, dan doe je gewoon niet mee. Helaas hebben we die tragiek hebben we dit jaar niet, want we hebben er maar 33. En dat betekent dus ook dat de voorbereiding voor de teams ook wat relaxter is aan de ene kant. Want je hoeft minder risico te nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, je kunt ook weer meer risico nemen, want je doet toch sowieso mee. Iedereen doet mee aan de wedstrijd. Dus dat geeft een andere dynamiek. Jammer, absoluut jammer. Maar het wil niet zeggen dat we zaterdag en zondag geen spectaculaire kwalificatie gaan zien. Want je wilt toch gewoon er goed bij staan. En dat gaat natuurlijk altijd onnoemelijk hard. Dus dat is altijd leuk om te zien.
1: Rinus Vike, die moeten we natuurlijk benoemen als Nederlander zijnde. Wat kunnen we daarvan verwachten? Want ja, we zijn natuurlijk jaren gewend. ECR had het natuurlijk altijd goed voor elkaar op de Indianapolis Motor Speedway. Pitstops even daar gelaten. Maar de auto was eigenlijk altijd goed. Dus we zagen hem veelal vooraan. En natuurlijk goed rijden. Dat is misschien wel iets anders bij Junkos Hollinger Racing.
2: Nou, het is, kijk, Ed Carpenter Racing had altijd op de Speedway een goede auto. En daar heeft VK ook laten zien dat hij echt heel rap is. Heel vaak op de eerste startrij heeft hij zich weten te kwalificeren. Vorig jaar reed hij voor het achterhoedenteam van Dale Coyne. Ja, dan merk je dus echt dat je dan met hangende wurgen jezelf kan plaatsen voor de wedstrijd. Bij Junkos heb ik het idee dat het wel een oké auto is. Vorig jaar Connor Daly liet er ook hele mooie dingen in zien. Dit jaar in Phoenix was die auto ook eigenlijk al heel goed. Ik heb wel het vertrouwen dat hij wel in de Fast 12 zou moeten kunnen komen. Met andere woorden, dat hij dus ook sowieso op de zondag in actie gaat komen. Dus zaterdag wordt er getraind een hele dag lang. En dan moet je zorgen dat je binnen de top 15 bent. En dan mag je op zondag nog een keer in actie komen. Ik denk dat wel moet lukken. Dus ik heb er wel goed vertrouwen in. Het zal niet zo'n... niet zo'n speciaal moment zijn als bij de Ed Carpenter auto, denk ik. Maar ik verwacht hem zeker binnen de top 12. Dat acht ik toch wel haalbaar voor Rinus.
1: Ja, nu is dat natuurlijk heel erg fijn om te horen. Dan helpt het wel dat de pitstops in ieder geval wel een stuk beter gaan.
2: Ja, over het algemeen wel. Moet ik zeggen dat het juist afgelopen weekend dat we helemaal niet goed ging. Maar dat is dan... laten we maar zeggen, een slechte generale, hopelijk. Nee, pitstops zijn ontzettend belangrijk bij de Indy 500. Het is een 500 miles race, de naam zegt het al. En je zult toch echt 7, misschien wel 8 pitstops maken. En als je bedenkt, als jij met 380 km per uur op het rechte stuk rijdt, als jij een seconde langer stilstaat, ja, dan ben je gewoon zomaar 100 meter kwijt. En als je dat zou moeten inhalen op racesnelheid, is dat toch echt wel een uitdaging. Dus er kunnen heel veel auto's tussen komen. Dus je ziet bij een pitstop, elke seconde telt. En als je dat dus 7 of 8 keer moet doen, ja, dan heb je dus ook 7 of 8 keer het moment om het weg te geven. Dus het is meer dan bij elke andere wedstrijd is het echt ook een teamsport. De pitstops zullen heel belangrijk worden voor de wedstrijd, absoluut.
1: Kijkend naar de toppers, wie zijn er nou echt favoriet voor deze editie?
2: Nou, Penske mag je nooit uitschakelen voor de 500. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk een hele rare wedstrijd gehad. Ja. Maar over het algemeen is Penske gewoon altijd snel. Dus daar moeten we zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd wat David Malukas kan doen. Altijd een ovalspecialist geweest. En rijdt nu voor het eerst voor het grote Penske. En laat dit seizoen eigenlijk al zien dat hij echt echt heel goed kan rijden. Alex Palou, ook hij natuurlijk, weet nu hoe het is om te winnen op de Speedway. Heeft ook gisteren in de eerste test ook wel hele indrukwekkende dingen laten zien. Dus natuurlijk is een Alex Palou een groot kans hebben. En misschien is het ook wel weer McLaren. Misschien gaat McLaren nu toch ook stappen maken met Pato O'Ward. Daar verwacht ik ook veel van. En ja, toch die gekke Japaner Takuma Sato. Ja, die weet altijd het meer uit zo'n rail te persen dan wie dan ook. Ook zo'n Takuma Sato is ook een mooie kanshebber. Dus maar er zijn heel veel kanshebbers. Dat maakt het ook mooi. Het is een lange wedstrijd, kan heel veel gebeuren. Genieten.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen. Wanneer is wat eigenlijk een beetje te volgen op de Nederlandse kanalen?
2: Ja, komend weekend, kijk, de komende dagen zijn dan de vrije trainingen. Maar op Ziggo Sport zenden we de kwalificatie uit op zowel zaterdag als zondag. Zondag dan ook met Nederlands commentaar. Op zondag dus de beslissing. Dan weten we dus wie doorgaat naar de top 12 en dan de top 6. En die dus ook pole traint voor de 110e editie van de Indy 500. Dan hebben we op maandag nog een vrije training en op vrijdag nog een vrije training. Ja, en dan op zondag 24 mei. Ja, dan vanaf een uurtje of 6 uit mijn hoofd, dan gaat het helemaal los. Dan wordt het één groot spektakel met ook weer een mooie voorbeschouwing. Waar je ook als fan in het publiek kan zitten. Dus meld je vooral aan. Dat wordt een...

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live. Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
0: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
1: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city. En in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami. Om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
0: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
1: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
0: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
1: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
0: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
1: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
0: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
1: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
0: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
1: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
0: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
1: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
0: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Black, black, black.

0: Sport Radio Live.
1: Een mega stunt in de Coinmurse Super Handball League. Het Limburgse Bevo, dat als vijfde eindigde in de reguliere competitie, die versloeg in de finale het Belgische Achillet Bocholt, wat tevens de titelverdediger was. Bevo stond lange tijd achter in het duel, maar wist richting het einde een achterstand van 5 punten goed te maken. En daarnaast gaan we ook in hoog tempo door op handbalvlak. Want als de competitie voorbij is, gaan we ons gelijk opmaken voor het beslissende WK-kwalificatie tweeluik van onze Team NL handbalmannen tegen Griekenland. Want ook dat staat deze week alweer op het programma. Ik ga erover in gesprek met Stijn Steenhuis van Handbal Insight. Stijn, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, Bevo, de stuntploeg van dit seizoen, eindigde als vijfde in de reguliere competitie om vervolgens maar eens in de play-offs groot team naar groot team uit te schakelen.
2: Dit maakt sport hartstikke mooi, omdat het onvoorspelbaar is. Je noemt al de positie op de ranglijst in de reguliere competitie. Toen hebben ze in de kwartfinale de nummer 4, Hubo Handbal, uitgeschakeld. In de halve finale Sporting Pelt, de koploper, nadat ze heel dik achter stonden. En zijn ze uiteindelijk met 37-38 naar de finale gegaan. En je noemde al titelverdediger Achillet Bocholt, misschien de machtigste ploeg uit de competitie. En die ging ook over de knie. Dus het is een prachtige winnaar. En het is onverwachts, maar wel een hele sympathieke vereniging. Dus ook een mooie winnaar in mijn ogen.
1: Ja, want dit is inderdaad, zo zegt, wat sport zo mooi maakt. Hè? Dat het niet uitmaakt of je misschien de allerbeste der besten bent. Uiteindelijk gaat het om dat verrassingen ook nog gelukkig mogelijk zijn. Wat maakt Bevo nou zo'n stuntploeg?
2: Ze hebben een nieuw coachduo in de zomer aangesteld. Met Piotr Konić als assistent, iemand met ervaring. En zoon Bartek als met iemand zonder heel veel ervaring als coach, maar met heel veel ervaring als speler. Onder andere voor de nationale ploeg van zowel Polen als Nederland. Toen zijn ze gaan bouwen en in het begin liep alles nog niet crescendo. Waren de resultaten nog niet top. En ze hebben zich gaandeweg het seizoen toch echt omhoog gewerkt, ontwikkeld en dus gepiekt. En wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, is dat ze, ik noemde al even de halve finale met Sporting Pelt, stonden ze met 32-25 achter. En toen deden ze eigenlijk wat ze in de kwartfinale met Hubo Handbal ook deden. Namelijk een zevende veldspeler inbrengen. Een tactiek die ze in de finale ook hebben doorgevoerd. Dus met een beetje lef. Dus tel lef, ontwikkeling, een nieuwe coachduo bij elkaar op. En uiteindelijk nieuwe helden als doelman Martijn Hendricks. En dan komt daar een hele mooie winnaar, rolt daar uit. Dus dat is eigenlijk iets om van te smullen.
1: Ja, maar je verwacht toch, als je in de halve finale al zoiets ziet gebeuren, dat een Bocholt dan wel voorbereid is op zo'n zevende veldspeler, zou je denken.
2: Zeker, ja. En toch blijft dat iets dat als je dat als ploeg goed uitvoert, dus veel traint, goede afspraken maakt, blijf je dan met 7-6 in ondertal moeten verdedigen. En zeker in de eerste helft in de finale met Bocholt deed Bevo dat heel goed. 18-13 gingen ze rusten. In de tweede helft kwam Bocholt helemaal terug tot 1. Uiteindelijk is het 27-29 voor Bevo geworden. Wat je zegt, natuurlijk wil je je daarop voorbereiden. Maar als een ploeg dat bovengemiddeld goed uitvoert, dus daar zit echt heel veel trainingsuren in, er zitten goede afspraken in, dus dat hebben vader en zoon Konić goed gedaan, dan sta je in ondertal. Dus het is niet zozeer dat je dan verrast wordt. Maar als dekking zijnde heb je een mannetje minder. En daar moet je tegen opboksen. En in een groot gedeelte van die finale heeft Bevo dat uitstekend uitgevoerd. Ik moet ook Julian Moemen noemen. De Duitse spelmaker van de Limburgers. Die dat overwegend heel goed doet. Want balbezit is dan heel waardevol. Maar ook risicovol. Want verlies je de bal, dan is het doel leeg en kan de tegenstander scoren. En hij heeft wel bewezen dat hij een begenadigd spelmaker is. Moemen dus.
1: Nou, dan zeg je al bovengemiddeld uitvoeren van die tactiek. Want dat is inderdaad ook nog wel een dingetje. Want hoe vaak zie je wel niet dat er een heel klein foutje is en dat er dan in een leeg goal gescoord kan worden?
2: En het gebeurde ook in de finale. En zo kon Bocholt ook terugkomen. De aanvalsmachine van Bevo haperde. En Hendricks stopte ook niet zoveel ballen meer in de tweede helft als dat hij in de eerste helft deed. En dan wordt het gewoon weer spannend. En dan zie je dat Bocholt gewoon een heel goede ploeg is met een aantal heel ervaren schutters. Ik noem een Wout Winters, naast hem Jur Eusen, die ook mee is met het Nederlands team waar we het straks over gaan hebben. En die moeten het dan doen. Clem Leroy, de doelman van Achillet Bocholt, uitgeroepen ook tot doelman van de competitie, deed daar in die slotfase een schepje bovenop. Dus ze kwamen zeker terug. Ze straften de fouten van Bevo met die risicovolle tactiek af. Alleen op het eind scoorde BVO ook nog twee keer. En dus kon Bocholt niet dichterbij komen dan één. En kregen we die mooie winnaar met een emotionele Piotr Konić, de vader van de assistent. En dat zegt wel een hoop over wat deze overwinning met Panningen doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het mooie aan het verhaal. Dat het BVO eigenlijk ook in die halve finale, maar telkens wel weer terugkomt van eigenlijk... best wel een achterstand. Ik bedoel, in de finale, in de halve finale was het nog erger natuurlijk tegen Pelt. Maar in de finale ook 5 punten op een gegeven moment. Ja, dat zijn, als je kijkt naar de verhoudingen in de competitie, zijn dat natuurlijk ja, heel lastig overbrugbare achterstanden.
2: Ja, ik denk dat er weinig Belgische toeristen aanstaande zomer naar Panningen gaan. Want Hubo Handbal, Sporting Pelt en Achilles Bocholt, 3 Belgische kanshebbers, zijn allen door BVO, dat veerkrachtig was, uitgeschakeld. En wat je zegt, hè, in de kwartfinale en halve finale met die achterstand. Gewoon waanzinnig knap. Piek op het juiste moment. En waar jij en ik, kan ik me zo voorstellen, dol op zijn. Een onverwachte winnaar. En een hele sympathieke winnaar. Dus een klein dorp in Limburg die al jaren veel indruk maken, of eigenlijk tientallen jaren, binnen het Nederlands handbal, waar bijvoorbeeld Lions failliet raakte, blijven zij in Noord-Limburg overeind. Met deze prachtige titel tot gevolg. Ja, vanuit Nederlands perspectief, want de Koymers Super Handball League is een Belgisch-Nederlandse competitie, maar vanuit de Nederlands perspectief een prachtig resultaat.
1: Wat doet dit resultaat met BVO? Ik bedoel, toch hè, binnen- en buitenland, spelers en trainers zullen dit resultaat natuurlijk ook wel gezien hebben.
2: Tuurlijk, dat trekt aan. En waar het begin van de competitie dus wat matig was, gaan ze nu hierna ook nog strijden met Aalsmeer, Volendam, de tegenstander in de halve finale, en Hurry Up om de titel. Nou, je kunt je voorstellen dat je nu bulkt van het zelfvertrouwen. En moet je dit doortrekken naar die landstitel. Ik zie het wel gebeuren. Aalsmeer werd in de halve finale uitgeschakeld door Bocholt. Dat had ook andersom kunnen zijn. Dat is niet zo gebeurd. Ik zie wel een finale tussen BVO en Aalsmeer voor me. Maar goed, sport blijft onvoorspelbaar. Dus misschien wordt het wel Volendam, Hurry Up. Ik denk het niet, want BVO heeft vertrouwen getankt. En Aalsmeer is misschien wel de beste uitdager van de Noord-Limburgers. Dit blijft gewoon bijzonder leuk. Ik herhaal mezelf, maar ik vind het wel echt wat vaak werd de Koymers Super Handball League of de toenmalige Beneleague door Belgische clubs gewonnen. Bocholt, Hasselt, Vizé een keertje en nu BVO.
1: Nou, en dan is die competitie voorbij. Dan gaan we direct door. Want aanstaande woensdag is alweer de eerste van een aantal hele belangrijke wedstrijden. Een tweeluik tegen Griekenland voor onze Team NL handbalmannen. Op het spel natuurlijk plaatsing voor het WK. We weten ook, dat was ook al de vorige WK-cyclus, WK-kwalificatiecyclus zo. Dus hopen op een herhaling van zetten. Hoe staan de mannen er eigenlijk voor? Want ik zag dat er toch last minute vanwege een ziekte en blessure wel wat wijzigingen zijn in de selectie van Staf van Ossen.
2: Klopt, dat zijn Kai Genen en Tom Jansen. Dat zijn dan met heel veel respect niet basisspelers. Ten Velde is erbij, Steins, Kai Smits is terug, Versteinen, Dani Baaiens. Dus de belangrijkste krachten, tussen aanhalingstekens, die zijn er wel echt bij. Dus natuurlijk, die blessures die zijn niet aangenaam. Genen en Jansen spelen beiden gewoon in Duitsland op heel hoog niveau. Maar zeg maar de as van de ploeg en daarbij de eerste 7-8 jongens zijn er wel bij. En dan moet je Griekenland verslaan. Nederland is favoriet in de tweeluik. Woensdag noem je dat uitduel en zondag in Rotterdam kunnen ze het WK-ticket binnenhalen. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht ten opzichte van Griekenland. Maar dat is nog niet zomaar gedaan, want je noemde al 2 jaar geleden. En toen werd de heenwedstrijd in Griekenland verloren met 4 verschil. Dus Oranje is gewaarschuwd.
1: Ja, want ik zeg wel inderdaad, laten we hopen op een herhaling van zetten van 2 jaar geleden. Maar ja, toen maakten we het onszelf toch ook wel heel erg spannend, zeg maar.
2: Zeker, en Griekenland is moet je zeker niet onderschatten. In januari in de Golden League werd ook tegen Griekenland geoefend. Dat was absoluut geen ABC. Een aantal heel goede schutters, ook een doelman toen in vorm. Ja, en om op BVO terug te komen. Een verrassing zit in de lucht met bijvoorbeeld een mooie tactiek, een verrassing of gewoon de vorm van de dag. Maar nogmaals, Oranje wil uitkomen op dit soort toernooien om stappen te blijven zetten. Steins, Smits, Baaiens, de gedroomde opbouwrij met Versteinen daar misschien nog wel bij, is erbij. En bij mijn weten fit. Dus dan moet je toeslaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want dat ontbeerde Nederland nog wel eens in het verleden. Dat op belangrijke momenten helaas door omstandigheden belangrijke spelers er ook niet bij waren.
2: Klopt, en hier hebben wij het met z'n tweeën en de luisteraar daarbij ook wel eens over gehad. Dat is ook de kwetsbaarheid van de nationale ploeg. Een goede kern en komt met bijvoorbeeld Eusen, die ik noemde, best wat talent aan. Alleen je moet er nu staan en die jongens die er nu staan hebben de mentaliteit, hebben de training, hebben het niveau. Maar goed, als die uitvallen wordt het weer wat moeilijker. Ik noemde trouwens in mijn opsomming niet de Reinier Taboada, de nieuwe ster van Oranje. Die is er ook gewoon gelukkig weer bij en dat is zeker voor de dekking heel erg fijn.
1: Nou, nu had je het over eventueel verrassende tactieken en dergelijke. Nu hebben we geen spelers van Bevo in de selectie. Maar het toeval wil wel Eusen van Achilles Bocholt en Martijn Kleikers van Sporting Pelt. Ja, die zullen toch ook wel misschien extra oplettend zijn. En bij Staf van Olsel aankomen van kijk, ja, wij zijn in het mes gelopen. Maar zo kan het dus ook.
2: Ja, zeker. En misschien is het voor hen wel goed dat er niemand van Bevo zijn gezicht laat zien tijdens de Interlandweek. Want dan worden Kleikers en Eusen misschien wel weer ziedend van woede. Nee, gekheid. Helemaal waar. Die kunnen meteen deze nare smaak wegspoelen door het halen van een WK-ticket. Dat lijkt me een heel mooi doekje tegen het bloeden.
1: Nou, nu zei je al, het wordt geen ABC'tje. Het is niet dat we er overheen gaan walsen. Nu zei ik al vorige keer

0: Want natuurlijk is de uitdaging dat je een weekje samenkomt, dat het in het weekje gebeuren moet, dat je niet een lange voorbereiding draait. Maar dan alsnog is Nederland verder en sterker dan Griekenland. Dus gewoon beginnen in Griekenland met een zegen en dan kun je het afmaken op eigen bodem.
1: We gaan het in de gaten houden. Woensdag 13 mei dus die eerste, dat eerste duel in Griekenland. En zondag 17 mei in Rotterdam dus de return tegen de Grieken. Voor nu Stijn Steenhuis van Handball Insight mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Volgens ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag. Tot snel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Ja, begin juni mogen we ons weer gaan opmaken voor het allerbeste wat golf betreft in Nederland. Op de International in Bad Hoeverdorp gaat namelijk de 106e editie van de KLM Open plaatsvinden. Met als thema opwarmen voor oranje. Al sinds jaar en dag is het KLM Open een van de meest populaire stops op de DP World Tour. En het toernooi trekt dan ook grote namen aan. Dit jaar is er weer een mooi deelnemersveld met toppers als Francesco Molinari, Danny Willett en Sami Välimäki. Afgewisseld met Nederlands trots als Joost Luiten en, vergeet hem niet, in topvorm verkerende Darius van Driel. Ik ga erover in gesprek met de sportief toernooidirecteur Daan Sloter. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We hebben er alweer zin in. Het KLM Open is natuurlijk elk jaar op sportief vlak, hoe je het ook went of keert, toch een hoogtepunt in Nederland. Maakt niet uit wat voor sport je kijkt. KLM Open is natuurlijk altijd een van die grote events in Nederland elk jaar.
2: Ja, gelukkig scharen we ons onder de 3-4 grote toernooien waar de top van de wereld of de top in dit geval van de DP World Tour naartoe komt. En het is uithangbord voor golf in Nederland. Dus we zijn trots dat we dat elk jaar mogen organiseren.
1: Ja, het is nog een klein maandje te gaan. Het is 4 tot en met 7 juni. Jullie hebben toevallig eerder deze week een mooie update gedaan aan de pers. Hoe staan we ervoor zo'n maand van tevoren dan?
2: Nou ja, heel goed. We zijn toevallig gisteren begonnen met de opbouw voor alles wat er nodig is aan infrastructuur. En hebben een deel van het spelersveld aangekondigd, waaronder de namen die jij noemde. En ik denk dat het mooi is dat we dit jaar een heel sterk deelnemersveld hebben. En dat is vooral omdat we eigenlijk iedereen die op de DP World Tour speelt gaat naar het KLM Open komen. Dus dat betekent dat de top van de ranglijst dat die aanwezig is. Plus dan een aantal namen zoals je noemde, Danny Willett en Francesco Molinari, major winnaars in het veld. En wat wij altijd hebben op het KLM Open is dat wij de jeugd de kans geven. Dus we hebben veel jonge spelers die we elk jaar een uitnodiging geven of een invite, wildcard. En we zien nu dat een aantal van die spelers die we de laatste jaren die wildcards hebben gegeven, nu ook de dienst beginnen uit te maken op de DP World Tour. Dus we zijn een mooi uithangbord voor golf in Nederland, maar ook voor jonge talent. Daar hebben we toch wel een goed neusje voor gehad welke spelers we daarvoor hadden moeten uitnodigen.
1: Ja, voordat we naar de deelnemers gaan, laten we eerst even kijken naar de locatie, de International. Wat kun je vertellen over de International als golfbaan zijnde? Waar liggen daar vooral de uitdagingen voor de spelers?
2: Ja, nou, de International is wat ik noem echt een grote golfbaan. Hè. Dus je moet, hij heeft lengte, hij heeft grote greencomplexen waar je accuraat moet zijn, want als je die mist, die greens, dan heb je moeilijke korte slagen over. En vorig jaar hadden we een situatie waarbij het nat was in het voorjaar en de rough heel hoog was. Gecombineerd met de weersomstandigheden die niet ideaal waren. Ja, was het vorig jaar een extreme zware test. Dit jaar ziet het er wat vriendelijker uit voor de spelers, omdat ze, omdat het droog is geweest, is het lange gras nog niet zo heel lang. Maar dat kan natuurlijk nog wel veranderen in de komende weken. Maar als we een beetje mooi weer hebben, dan is het een baan waar je zeker kan aanvallen. En waar de aanvallende long hitters een voorsprong hebben. En het mooie is, we zijn natuurlijk gesitueerd vlak aan de rand van Amsterdam. Dat vinden spelers fijn. Die zitten daar aan de rand in een hotel. Die kunnen de stad in. Ze vliegen natuurlijk makkelijk met KLM op Schiphol. En vanaf daar is maar een kort ritje. Dus de International is een fantastische plek voor ons om de beste spelers te testen. En om de infrastructuur te bieden die we graag bieden.
1: Ja, nu bevindt Bad Hoeverdorp zich natuurlijk op een laag vlakte. Hè. Vroeger natuurlijk Haarlemmermeer geweest. Betekent dat het ook natuurlijk heel open is, dat wind ook echt wel een rol speelt daar?
2: Zeker. We hebben wel het voordeel dat de baan geheel niet vlak is. Het is een oude puinstort waar de golf aan opgelegd is. Dus er zijn hele grote hoogteverschillen. Waardoor je ook wel meer beschut bent dan als je gewoon in een polderbaan zou spelen. Maar ja, we weten het, Nederland heeft wind, zeker in die contraien. Dus ja, als de wind waait, dan wordt de baan extra moeilijk. En als er een keer geen wind is, dan kunnen de spelers aanvallen.
1: Nou, dan naar het deelnemersveld kijken. Heel veelzijdig. Hè. Je hebt een mooie afwisseling met hele ervaren spelers. Nou, bijna iedereen uit de top van de DP World Tour die komt langs. We hebben natuurlijk ook nog de titelverdediger Connor Syme. Die natuurlijk gaat proberen zijn titel ook daadwerkelijk te verdedigen. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met zo'n groot prachtig deelnemersveld. Maar ja, dat is niet het enige. Want naast de internationale top is natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Maar ja, ook heel veel jonge talenten zoals je al aangeeft. Wat kunnen die bijvoorbeeld laten zien in zo'n deelnemersveld als wat er nu staat?
2: Ja, dat is natuurlijk meer dat kan ik een hele palet van geven. Kijk, de Nederlanders, Joost Luit, Darius van Driel, Mike Torop, die op de Tour spelen, plus de beste spelers van ons op de Challenge Tour, die kunnen daar daadwerkelijk een goed resultaat neerzetten. Ik denk dat voor Joost en Darius dat het doel is om in de top 10 te eindigen. En voor de andere spelers van de Challenge Tour om het weekend te halen en te kijken of je in de top 20, 25 kan komen. Maar wij geven ook kans aan bijvoorbeeld amateurs. Er doen ook 4 Nederlandse amateurs mee. Dat zijn allemaal echte jonkies. Die krijgen de kans om een keer in een groot toernooi mee te maken wat je nodig hebt om met die top mee te draaien. En dat is een geweldige ervaring die we kunnen bieden. En we zijn een van de weinige toernooien die zoveel plekken voor lokaal talent hebben. En dat spelen in zo'n open en zien wat die spelers doen en hoe ze zich voorbereiden en wat je misschien nog in je spel tekort komt of waar je sterke punten liggen. Dat ontdekken in zo'n toernooi is fantastisch voor Nederlanders. Dus ja, nee, zo'n toernooi biedt voor iedereen zijn eigen kans om zijn doelstelling te bereiken. En het geeft voor publiek de kans om natuurlijk die spelers in actie te zien. Veel spelers zijn natuurlijk zijn lid op een golfclub. Lokaal kennen de mensen daar, die spelers, die komen daar naartoe. Die komen speciaal zo'n speler aanmoedigen. En we hebben altijd wel 1 of 2 verrassingen van amateurs of jonge professionals die het ineens heel erg goed doen. Ja, die krijgen natuurlijk ineens vleugels daardoor.
1: Ja, is er in het golf dan ook zoiets als misschien een soort thuisvoordeel, wat je misschien in andere sporten ook hebt? Kunnen de Nederlanders dan beter op de voeten op bijvoorbeeld een international, wat ze, nou ja, misschien omdat het een Nederlandse golfbaan is, beter kennen?
2: Nou, er zijn natuurlijk een aantal die de baan goed kennen, dus dat is een voordeel. Joost Luiten is bijvoorbeeld iemand die heel graag in Nederland speelt en altijd beter speelt in Nederland dan waar dan ook. Hij heeft natuurlijk ook al 2 keer gewonnen. Maar het zal ook voor sommigen zijn dat ze heel veel druk voelen en het daardoor niet presteren. Maar het voordeel is, we hebben zo'n 13 tot 15 spelers, dat hangt nog een beetje af van de laatste plaatsen, Nederlandse spelers in het veld. Dus er zijn altijd wel een aantal die goed spelen. Dus er zijn ook een aantal die door de mand vallen of een week niet hebben. Dat hoort nou eenmaal bij golf. Maar er zijn een aantal spelers die inderdaad gedragen door het publiek beter presteren dan ze anders doen.
1: Nou, iets wat we ook altijd moeten benoemen natuurlijk bij de KLM Open is Beat the Pro. Wat natuurlijk gedragen wordt door ABN AMRO Mees Pearson. Want ja, 106 jaar is natuurlijk heel erg fantastisch, maar is natuurlijk geen jubileumjaar. Maar dat geldt voor Beat the Pro wel, want dat wordt editie 10.
2: Ja, de 10e keer dat we dat doen. Wij zijn het allereerste toernooi in de hele wereld dat ooit met Beat the Pro begonnen is. En dat is iets unieks. Dat we zijn heel lang. We wilden ons slogan was vroeger beleef het mee. We wilden echt mensen mee laten beleven wat het is om in zo'n toernooi te spelen. Nou, wat is er mooier dan dat je echt in het toernooi, terwijl de wedstrijd gaande is, een bal mee kan slaan met de topspelers. Dat kan je in geen enkele andere sport bedenken. Maar dat kan bij golf. En in die 10 jaar hebben we speelsters van. Van 10, 11, 12 jaar gehad die wonnen van de professionals. We hebben een dame gehad van 100 jaar die mee heeft gedaan. Alles ertussenin, een paar honderd per jaar amateurs die de kans krijgen om dat een keer mee te maken. Dat is echt een hoogtepunt voor hun golfcarrière. En het is een sfeermaker. En wat het allerbelangrijkste is, dat de spelers het omarmd hebben. We hebben het kennelijk zo goed gedaan en zo goed in elkaar gezet dat die spelers er op geen enkele wijze last van hebben. Juist tegenovergesteld, ze vinden het fantastisch. En waar ze bij de eerste keer bij de Beat the Pro misschien nog een beetje in een hoekje stonden van wat doet die amateur daar. Het eerste wat er nu gebeurt als die spelers de tee oplopen is naar die amateur lopen, een hand geven, succes wensen en dan pas gaan ze hun bal slaan. Dus ja, dat is helemaal geïntegreerd in het KLM Open. En dat is zeker de moeite waard als je op het KLM Open bent om daar te gaan kijken. En het mooiste is natuurlijk om een keer mee te doen.
1: Dat is natuurlijk helemaal mooi. Voor de mensen die interesse hebben om zometeen in begin juni aan te schuiven daar op de International. Waar kunnen mensen meer informatie vinden en kaartjes kopen?
2: KNMO.nl is een goede plek om alles te vinden aan informatie en hoe je aan kaartjes kan komen. En natuurlijk de social media's van het KNM Open zijn ook overal te vinden. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom er naartoe. Want ons thema is Great Golf, Good Times. Nou, dat gaan we zeker hebben. En in aanloop naar het WK zal het veel oranje zijn. Dus het is qua sfeer fantastisch en qua deelnemersveld en spel fantastisch. Dus kom kijken.
1: Ik zou dat zeker doen als ik de mensen thuis was. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Sportief toernooidirecteur Daan Sloter. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met alles wat er komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management? De antwoorden op dit soort vragen hoor je in de BV Sport. Met